0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion. Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: King. Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: King Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op Londen Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En nadat president Trump de Golf van Mexico en Lake Ontario heeft hernoemd, moet nu ook South Park eraan geloven. De makers hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is bewust gekozen. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. En dan het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: Zo.
1: Oh, wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Laatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
12: Jongens, eten.
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bananen.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Nog 309.000.
2: Oké, elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf... dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend blijft maar stijgen, heeft Eén Vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen, omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.
11: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
9: Kink.
12: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
13: Ik heb er... vorige week appjes over gekregen. Het is woensdag en ik ben vorige week iets vergeten.
14: Mike, goedemorgen.
13: Nou, goedemorgen, metalvrienden. Ik ben iets vergeten. Iets wat ik vanaf het begin van de ochtendshow heb gedaan. Op woensdag. Want dan gaan we de week doorzagen. En dan begin ik alvast met een inkeping aan het begin van de helft van de tweede week. Nee, van de tweede helft van de week. Nou ja, het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar dan heb ik mijn grote kettingzaagmonster bij me. Om alvast te beginnen met zagen om die week door te helpen. Nou, dat ben ik dus vorige week echt vergeten. Dus bij deze heb ik hem vandaag weer uit de schuur gehaald en de inkeping gemaakt om de week door midden te zagen. Dank jullie wel dat jullie er aan denken. Dan kan ik het niet vergeten. Maak de show helemaal in mijn uppie. Dus jullie als mijn redactie zijnde Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En vanavond is er natuurlijk ook weer een band in het land die de podia bestijgt. Een band die op het podium zal knallen vanavond. En dat wordt vanavond onder andere gedaan in Mukkes in Leeuwarden. Mukkes is een kroeg in Leeuwarden. En daar spelen drie bands. Atomic Aggressor, Ectovoid en uit ons eigen land, uit Friesland. En zij mogen doorgaan met verder doorzagen. Blade Crusher is de derde band die daar vanavond optreedt. En volgens mij de avond opent. Maar vandaag openen ze ook hier keihard in de ochtend. Blade Crusher en Mercenaries. Goedemorgen.
3: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.
14: Hey Mike.

Goedemorgen, Keihard in de Ochtend, Kink Distortion. Met Ghost Inside en Slipping Away. En daarvoor de band die vanavond staat in Mukkes in Leeuwarden. Met nog twee bands. En net had ik die nog voor mijn oud-Hollandse snuffert. Ah, Atomic Aggressor en Ecto Void. Zij zijn vanavond in Mukkes in Leeuwarden. En Blade Crusher opende vandaag Keihard in de Ochtend met Mercenaries. En rond deze tijd, elke ochtend zo rond 7:15, dan stel ik je voor een nieuwe muziek. En ik heb je een maand geleden, en dat weet je natuurlijk nog, uitgelegd wat ik van de band Struck a Nerve vind. Zij brachten vorig jaar november een plaat uit, titeloos debuut, Struck a Nerve, die bij mij keihard insloeg in mijn oren als een oud bekende bom. En ze hebben nu een EP uitgebracht. Dat gebeurde gisteren. En die heet Execution Protocol. Die titeltrack, Execution Protocol, die was een maand geleden mijn grote dikke ikketip. Dat is de plaat die je dan iedere dag hoort in Keihard in de Ochtend. Deze week is dat Europe. Die komt een deze uren nog langs. Maar de EP kwam gisteren uit. En daarmee ook de tweede single die van die EP wordt uitgebracht. Hij is trouwens in eigen beheer uitgebracht. En dat verbaast me weer. Van waarom zit deze band niet bij een groot label? En daarnaast is hij op dit moment alleen nog maar digitaal uitgebracht. Maar hey, what the heck. We gaan gewoon die tweede single draaien van Struck a Nerve. En die heet Broken Glass. Ja, tot in de ochtend. En nogmaals, goedemorgen.

Monster Magnet in jouw metal show, jouw metal ochtendshow. En Space Lord. En straks in deze show heb ik nog muziek voor je van Fear Factory, Amon Amarth, Bring the Horizon. En zometeen direct naar de headlines In My Time of Need van Opeth. En dit is nog natuurlijk Nightwish en Perfume of the Timeless. Op King Distortion in Keihard in de Ochtend.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: Deals Bijbel.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag bijna helemaal plat. Het personeel staakt vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Treinstations die normaal rond deze tijd druk beginnen te worden, zijn zo goed als leeg. De politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra in de gaten gehouden. En ook ligt de focus op de onlinehandel, zegt de vuurwerkcoördinator. En Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, aan de kust kan daar onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en dat wordt een graad of 18.

0: voor zachtgekookte eitjes bij het ontbijt. Deze Bring Me The Horizon en Dehumanized. En daarvoor hoorde je nog Opeth en In My Time Of Need. Zometeen The Pursuit of Vikings van Amon Amarth. Maar nu eerst een track die bij toeval is ontstaan. Want Dino Cazares, de gitarist van Fear Factory, zat een beetje te pingelen en te poengelen. Omdat hij zijn nieuwe Toneforge Disruptor gitaarplugin wilde demonstreren. En toen vond hij het resultaat zo goed dat hij besloot dat het eigenlijk een echt Fear Factory nummer moest worden. En dat werd deze nieuwe single, Roboticist.
1: The mind moves!

Amon Amarth Live and the Pursuit of Vikings. Straks in het vervolg van Keihard in de Ochtend heb ik muziek voor je van Rage Against the Machine. De nieuwe Airborne, de nieuwe single van Airborne. Ik heb nog ook een plaat uit mijn platenkast laten vallen. Jij mag raden welke het is, geen prijs aan verbonden. En ik ga er natuurlijk een track van draaien. Eerste hint, de band komt uit Berlijn en maakt folk metal. En na het nieuws gaan we van de kant met August Burns Red featuring Jesse Leach en Ancestry. Ja, Ancestry, zo heet hij. En dit is nog Fates Warning. Keihard in de Ochtend. King Distortion en Eye to Eye.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probleem.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalten zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang is beschadigd. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
7: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
15: Kink.
17: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Airborne van hun nieuwe album Airborne, de nieuwe single, en die heet Here She Comes. De plaat kwam anderhalve week geleden uit, hoog partygehalte, haalt het natuurlijk nooit bij Airborne Live, maar toch, lekkere plaat. En daarvoor nog August Burns Red featuring Jessa Leach en Ancestry. Zometeen laat ik een plaat in mijn platenkast vallen, jij mag raden welke, geen prijs aan verbonden. En dit is nog Rage Against the Machine en Bomb Track.

0: luisteren naar Keihard in de Ochtend op King Distortion. En je hoort de bomb track van Rage Against the Machine.
1: Hey Mike, ja. Wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Iedere woensdag laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Jij mag raden welke. Ik ga een korte omschrijving geven. En daarnaast natuurlijk een track draaien van deze plaat. Waarbij ik vandaag een plaat heb van een Berlijns muziekgezelschap. Een band natuurlijk ook. Maar ja, het heet ook wel een muziekgezelschap. En die plaat was het vijfde album van de band. En werd uitgebracht op 30 augustus 1999. En hij is uitgebracht op het Mercury label. En dat was de originele Duitse release. Even later volgde de US release met een soort digi-double pack van Metal Blade. Dat is degene die ik hier voor mijn neus heb. En in 2015 is hij nog een keertje als reissue uitgebracht. De plaat is geproduceerd door Thomas Hyman Trosin en Eckhard Straub en VT Rex. En dat werd allemaal gedaan in een studio in Berlijn. En dat heet de... even kijken, het staat heel klein namelijk. Die Vierklang Studio in Berlijn. En hij werd later nog gemasterd bij Turnstile. En dat werd gedaan door Ecki en Trosi. Jazeker. Ja, het is misschien wel ingewikkeld. Aan de andere kant, hoeveel Berlijnse bands spelen deze folk metal? Waarbij ook de heren in klederdracht, middeleeuwse klederdracht, zijn gestoken. Gaan we even naar het artwork. Dan zie je een soort tekening met de leden van de band. De band bestaat uit 7 leden. Je ziet op de muur de titel van de plaat en bovenin staat de naam van de band. Ik zei het al, ik heb de Metal Blade versie. Daar zat een bonus cd bij. En, dat had je toen nog in 1999, een multimedia part runs in de PC en in de Mac. Waarin onder andere de Engelse vertalingen van alle nummers staan. Want ze spelen nu eenmaal en ze zingen nu eenmaal in het Duits. Ook staat er nog wel een Sisters of Mercy cover op, This Corrosion. Maar dat is niet de plaat die we gaan draaien. Over welke plaat heb ik het? Zal ik naar de line-up gaan van de band? Maar ik weet niet of dat heel veel uitmaakt bij deze band. Nou, gaan we op de German Bagpipes, oftewel de doedelzak, de Duitse doedelzak. Daar speelde Yellow Pfeiffer. En dan heb je nog Flex der Biegsame, ook op de German Bagpipes. Dan Dr. Paimonte, German Bagpipes und Flute en Harp. Dan Der Morgenstern op drums percussion. Die Luther op bas marine trompet. Je hebt Thomas der Münzer op gitaar. En das letzte Einhorn op vocalen en de sitar. Nou, dan zijn we toch al een heel eind verder als we deze hele line-up hebben gehad. Welke plaat heb ik het over? Laten we maar snel naar de plaat zelf gaan en een track gaan draaien. Ik heb het over de Duitse band In Extremo. Die hoor je nooit meer ergens. Dus ik dacht, mooie gelegenheid. Ik stond van het weekend voor de kast. Ik denk, nou, laten we die eens eruit gaan pakken. In Extremo. En het album heet Vereerd und Angespien. Dat betekent zoiets als vereerd en bespuugd. En van die track gaan we draaien. Werd ich am Galgen hochgezogen? Ja. Vandaag uit de plaatkast gevallen dus. In Extremo, Vereerd und Angespien. En dit is van die plaat. Werd ich am Galgen hochgezogen?

0: Sexy van Future Palace en Kaart in de ochtend op King Distortion. En daarvoor dus In Extremo van het album Vereert und Angespien. Wat ik deze week uit mijn platenkast heb laten vallen. En werd ik am Galgen hochgezogen. Zometeen in Kaart in de ochtend op King Distortion. Nog muziek van Halloween, Eagle Fly Free. Meteen naar de headlines hoor je Korn. En onze koffiejuffrouw Daphne is zich aan het klaarmaken, zie ik, om naar het dak van de King Studios te gaan. Omdat zij jou dadelijk gaat vertellen wat exact de temperatuur op dit moment is.
1: Kink. Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen grote drukte op de wegen, ondanks dat het openbaar vervoer vandaag zo goed als plat ligt. De ANWB ziet dat het hier en daar ietsje drukker is, maar het ziet ernaar uit dat veel mensen hun planning hebben aangepast. De brandstofprijzen blijven records breken. Een liter euro 95 kost nu 2,72 euro. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Vanuit het paleis gaat de kist met Harald naar de Domkerk, waar vanmiddag de uitvaart is. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Kink.

0: Got the Life van Korn, King Distortion en Keihard in de ochtend. Goedemorgen. Waarin we zo meteen Halloween hebben en Eagle Fly Free. Maar eerst, op deze dag, weet je het nog, was er in 1998, long, long, long time ago, een windhoos in Deventer. Er trok namelijk een windhoos door het gebied rond Twello en Deventer. En vooral in de binnenstad van Deventer ontstond schade. Dat alweer x aantal jaar geleden op deze dag. Dat ziet er voor vandaag niet in. Wel zie ik regen, maar jij wilt vooral weten wat de exacte temperatuur op dit moment is. Want jij gaat zo de deur uit. En dan wil je graag weten of je een jasje extra aan moet, te ja of te nee. En daarom is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat de enige echte Keihard in de ochtend weermachine.
1: Al die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meter.

is mijn grote dikke ikke tip van deze week. Europe, dat is de plaat die je iedere dag hoort in Keihard in de Ochtend. En Scandinavian Eyes. En dit is de nieuwe single van Blue Medusa. Dat is de nieuwe band van Alyssa Whiteglass, oud-vocaliste van Arch Enemy. En die nieuwe single van Blue Medusa, die heet Crocodile.

Het is de nieuwe single van Blue Medusa. Dat is de nieuwe band van Alyssa White Gloss. Je kent haar natuurlijk van Arch Enemy. En het heet Crocodile. Tot zover de woensdagse aflevering van Keihard in de Ochtend. We zijn er morgen weer natuurlijk vanaf 7 uur. En dan hebben we weer een nieuwe aflevering. Met dan onder andere in gesprek met Metal Wim. En vanmiddag is er op King Distortion een hele nieuwe zware metalen teloorgang. Onder andere muziek van Five Finger Death Punch, Asgrau, Soulburn en Mastodon. En nog veel en veel meer. Veel nieuwe muziek geven ze aan vanmiddag in de show. In zware metalen teloorgang. Vanaf 4 uur tot 5 uur op King Distortion. En dan wordt de rest van de muziek natuurlijk verzorgd door Cas. Die regelt ervoor dat jij, de prachtigste rock en metal 24/7 te horen krijgt op King Distortion. Heb ik nog wat voor je? Ja, zeker heb ik nog wat voor je. Denk aan die koffiereclame. Slayer, what else? Dead Skin Mask nog van Slayer maakt er een waanzinnige woensdag van. En graag tot

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
11: Nee. Nu geniet ik van de Spaanse zon, dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd, de bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed 1,5 week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaartdienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP Nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeer.

dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: business.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV liggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in twee weken een explosie geweest. Tegen 6 uur gingen volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP Nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Kink. Distortion.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen?
14: Drakentemmen in het Verre Oosten?
15: Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat schrijft hij in een open brief aan de fans. Hij kiest daarvoor vanwege gezondheidsredenen. Eind 2022 kreeg Overmars een hartinfarct. In de brief schrijft hij dat hij nu merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aan kan. En dan het weer van Weer Online. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP Nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Amerk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
9: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smin. Boost yourself.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Volgens oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum Patiëntenspreiding ging het goed door ieders goede wil. Maar de volgende keer moet het strakker georganiseerd worden, zei Kuipers tegen de enquêtecommissie. Rond deze tijd begint in Oslo de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanaf het Koninklijk Paleis gaat de rouwstoet richting de Domkerk voor de publieke afscheidsplechtigheid. Daar zijn ook veel prominenten bij. Harald wordt daarna in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder in de vesting Akershus. Rusland heeft sinds gisteravond boven meerdere gebieden bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Dat melden Russische media. Bij de aanvallen zijn meerdere doden gevallen. Eén daarvan zou een kind zijn. President Zelensky noemt de aanvallen een reactie op het dagelijkse terrorisme van Rusland. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht. Het concert is historisch. Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. Tijdens het concert is ze 22. Dan is ze ook de jongste artiest die in de arena heeft gestaan. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: King. Distortion. God.

0: a toedeloe.
1: Leveren vuurwerken.
2: Kink. Deze week in de bonus. AH Oer deze maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen tot zaterdagmiddag beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Mensen die toch gaan zwemmen en maagklachten of diarree hebben, kunnen het beste langs de huisarts gaan. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP Nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Distortion.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Albert.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven. Dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. In Amsterdam is iemand van een plezierjacht in het water gevallen, meldt AT5. Dat gebeurde bij de Schelling Bouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten naar de drenkeling op zoek. Ook vliegt een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. De Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren 4 mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur. Omdat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel, voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg

0: /business.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: King Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De prijsfavorieten van Aldi.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. Dick Advocaat kan het maar niet laten en blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. En dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken. 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goedendag, welkom bij Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. Mijn naam is Remco Vaasse, ik ben hoofdredacteur van Zware Metalen en ook gelijk een beetje ziek. Misschien wel te horen aan mijn stem. En ik ben hier zoals altijd vergezeld door mijn collega hoofdredacteur Pim Kastelein, die volgens mij ook nog een beetje ziek is.
1: Ja, het is een beetje de kneuzenbrigade hier. Ja, wij zijn allebei een beetje in de teloorgang.
0: We zijn allebei in de teloorgang, maar we maken gewoon weer een nieuwe teloorgang, want zo zijn we dan ook wel weer. We gaan niet met de pootjes omhoog liggen, maar gewoon weer een fijn nieuw radioprogramma maken. En wij draaien nieuwe muziek. Korps, Nederlandse band, heeft een EP'tje uit, heet ook Forbid, hebben we gereviewd. En we schreven: de brute en overtuigende uitvoering van deze pot klerenherrie is dermate goed dat we Korps gerust wat beter in de gaten mogen gaan houden. Het feit dat het viertal onder contract staat bij Unique Leader Records, kwaliteitslabel, zeker, zegt natuurlijk ook al wel genoeg. De twee nummers klinken weer als een klok. En ook de Lamp of God cover, Now You've Got Something to Die For, die op de EP staat, is in een passend bruut jasje gestoken. Zeer degelijk schijfje, uiteraard tekort. Maar we wachten vooral weer op een nieuwe volledige plaat, aangezien voorganger Insufferable Violence alweer uit 2021 stamt. Fijn dat Korps er weer is met nieuwe muziek. Pim, wat heb jij aan nieuwe muziek meegenomen?
1: Ik werd een beetje overspannen van dat Korps. Het is wel echt heel erg luid geproduceerd. Van die death metal, deathcore die echt heel hard je binnenkomt. Dus ik dacht, weet je wat, ik hang er een nummer tegenover wat iets meer mellow is. Iets meer relaxed. En toen kwam ik uit bij de aankomende nieuwe plaat van Sleep. Natuurlijk de welbekende stoner metal band. Die alweer een tijdje terug actief is en nu ook weer opnieuw een plaat heeft. Dit is een single een tijdje geleden uitgekomen, die heet The More Assist. Die gaan we ook checken. Daar zijn de meningen een beetje verdeeld over, Remco. Dus ik ben heel benieuwd wat de luisteraar hier bij King Distortion ervan vindt. The More Assist van Sleep.

0: Na sleep schrok je wakker van Aschau. Het nummer Schaduwganger is afkomstig van het in november te verschijnen album Solips. We hadden contact met de band. Ze wilden heel graag dat wij al een nieuwe plaatje gingen reviewen. Nou, dat hebben we met veel plezier gedaan. Want ik kan wel zeggen dat we daar 92 van de 100 punten voor uit hebben gegeven. We schreven onder andere: in vergelijking met eerder werk is Solips van de Nederlandse melodische black metal formatie Aschau een stap vooruit. Moeilijk valt dat niet te concluderen. Op compositorisch vlak is er vooruitgang, op vlak van riffpartijen, maar ook op vlak van het productionele hoor je dat er lief en leed werd gestopt in plaat nummer 7. Heel sterk. Fysieke aanschaf is dan ook een must, twijfel daar maar niet aan. Nou, dat horen we natuurlijk graag, Pim. Fysieke aanschaf. Want fysiek heeft toch altijd nog de voorkeur boven digitaal.
1: Is het zo slecht voor het milieu, hoor, al die troep?
0: Ja, nou, ik weet niet of streamen nou zo heel veel milieuvriendelijker is. Die discussie wil ik nog wel een keer aangaan.
1: Oké, al dat water in al die datacentra.
0: Precies.
1: Nou ja, voordat wij een hele ingewikkelde discussie losbarsten, kunnen we maar beter weer een ander nummertje gaan draaien. Want daar zijn we toch eigenlijk al beter in dan politieke discussies en beschouwingen. Ik heb een nummertje gekozen hier van de nieuwe plaat van Mastodon. Die heet Marrow Deep. Interessant hier is natuurlijk dat dit de eerste plaat is van de band sinds het overlijden van de gitarist Brent Hinds. En dan is het altijd heel erg interessant om te weten van, goh, stel je verliest een sleutelfiguur in je band, hoe klinkt dat dan?
0: Maar die was er toch al uit voordat hij overleed?
1: Dat klopt, daar was inderdaad een hoop conflict. Maar het was op dat moment ook niet per se bekend hoe Mastodon verder zou gaan. En nou ja, daar is nu dus duidelijk dat die band gewoon lekker verder gaat. Ik heb ook laten vertellen dat de shows in de nieuwe bezetting ook weer vol energie zitten. Dus eigenlijk heeft deze band gewoon helemaal weer creatieve wind te pakken. En dat denk ik ook wel terug te horen hier op deze nieuwe plaat, dat Marrow Deep. Ik vind hem wat meer riffen. De vorige platen waren soms een beetje psychedelisch, progressief, een beetje iets te veel geneuzel, iets te belegen. Ik vind deze nieuwe Mastodon, die rockt wel weer lekker door zoals van ouds. En zo heb ik Mastodon toch eigenlijk ook wel gewoon het liefst. Dus wij gaan luisteren naar de hit, wat mij betreft, Your Ghost Again.

Je luistert nog steeds naar Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. En we zijn alweer bijna halverwege onze uitzending. Blijf vooral luisteren, want zometeen komen we nog terug met Soulburn onder andere. Splendidula en jawel, Five Finger Death Punch. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even naar Marilyn Manson. Die heb ik een hele tijd gevolgd voor Zware Metalen, Pim. Omdat hij aan alle kanten werd beschuldigd van toch wel wat minder frisse praktijken in de omgang met name vrouwen. Volgens mij zijn al die rechtszaken, potentiële rechtszaken, geschikt. In den minne geschikt, noem je dat dan? Ik weet niet precies of het is afgekocht, of dat het allemaal niet is doorgegaan. Dat is een beetje dubieus. Maar laat het vooral bij de muziek houden. En de man is altijd door blijven gaan met plaatjes maken. One Assassination Under God Chapter 2 is onlangs uitgekomen. En die hebben we gereviewd. I guess you never pray to God. If you did, why are you staring at the devil today? Een interessante vraag schreven, want waarom staren we ons nog blind op Marilyn Manson anno 2026? Met dit tweede deel van One Assassination Under God geeft de man daar een uitgelezen antwoord op. Want na een carrière van meer dan 30 jaar heeft Manson echt nog wel bestaansrecht. Dit is niet de beste plaat van het voorbije decennium, maar met gemak beter dan de voorganger en zeker een aanschaf waard. Fans van de jaren 90 zullen het zich eveneens niet beklagen. Nou heb ik alvast uiteraard geluisterd naar Front Toward Enemy. En dat kan mij zeker wel bekoren. Hier is Marilyn Manson.

0: Kink.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
13: Dit is Kink Distortion.

0: Je bent weer terug bij Teloorgang op Kink Distortion, het zwaarste radioprogramma op dat mooie internetzendertje. Gepresenteerd door Zware Metaal, natuurlijk het metal magazine van de Benelux. We kwamen zojuist de tweede helft van deze aflevering binnen met Cancer Bats, de heerlijke Southern Rock Infused Metal Band, waar volgens mij niemand naar luistert. Maar ik heb me onlangs laten vertellen door een redactielid bij Zware Metaal dat deze band weer helemaal terug is, frisse energie heeft. En toen ging deze plaat luisteren die Give Me Dirt heet. En ik moet zeggen, hij groeft er wel weer lekker op los. We luisteren naar de hit Stay Stuck. En ja, die gaat er lekker in en weer lekker uit. En denk je nou, goh, dit is een geweldige plaat. We hebben op Zware Metalen elke maand een album van de maand verkiezing. En ik had deze plaat nooit ingezet, want ik had niet verwacht dat er mensen bij Zware Metalen waren die dit interessant zouden vinden. Maar Maarten, onze mederedacteur, die heeft deze plaat er gewoon tussen gezet. Dus als je dit nou vet vond klinken, dan kan je gewoon naar zwaremetalen.com en zeggen dat dit je favoriete album was van augustus. Cancer Bats, Give Me Dirt. Heb jij ook een plaat, Remco, waar mensen op kunnen stemmen in het album van de maand bij ons?
1: Ja, nieuwe Soulburn, getiteld Quantifying Cosmic Doom. Geweldige band, Soulburn. De helft van de leden zit in Graceless. Er is ook nog een hele duidelijke link met Asphyx. Nederlandse Doom Dead. Hartstikke mooi. Ik ben blij dat er weer een nieuwe album uitgebracht is door de heren. We hebben het ook gereviewd. Quantifying Cosmic Doom is geen terugkeer naar het vertrouwde Soulburn verleden, maar een volgende stap die de kosmische schaal van de band daadwerkelijk probeert waar te maken. Niet altijd even gemakkelijk, wel fascinerend duister. Voor degene met experimenteer dan wel vernieuwingsdrang, is het een album waar je flink je tanden in kunt zetten. Hier is Hou Je Vast en Impious Journey Through the Cathedral's Mouth.

0: Na het eigen Soulburn zijn we overgestapt naar Essen in Duitsland met The Night Eternal. Heavy metal die toch ook een beetje postpunkerig aandoet. Een beetje gothic, een beetje occult. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik dit heb uitgekozen. Anders dan dat ik een stiekem wel een beetje fascinatie heb voor deze muziek. Ik begin deze muziek steeds leuker te vinden, maar eigenlijk toch altijd met een knipoogje. En grappig is dat deze band, als je er objectief naar luistert, eigenlijk helemaal niet zo occult aanvoelt. Eigenlijk juist een beetje te veel poppy. Maar omdat de eerste twee platen van deze band uitgebracht zijn bij het kwaliteitslabel Fun Records, heeft deze band een fanschare opgebouwd die daadwerkelijk ook wat meer in de alternatieve metalhoek zit. Nou is het zo dat deze derde plaat, die heet Cold Velvet, uitgebracht is op Metal Blade Records. En dan is het ineens natuurlijk mainstream geworden. Dus ik ben eigenlijk al benieuwd om te zien hoe het deze band zal vergaan. Of ze nog steeds worden uitgenodigd voor de Soul Crusher-achtige festivals van Nederland. Of dat ze volgend jaar gewoon op Dynamo Metal Fest moeten spelen. Dat is interessant om in de gaten te houden. Wij luisteren naar het nummer Eurydice Don't Look Back. Wat ik stiekem, ook al is het niet het meest beluisterde nummer van die plaat, het meest swingende nummer vind. Remco, heb jij ook nog even een swingend nummertje?
1: Ja, ik had het al aangekondigd voor de break. We gaan Five Finger Death Punch draaien, Pim. En er zijn een aantal bands waarvan ik eigenlijk heb gezworen die nooit te zullen draaien. En Five Finger Death Punch is er daar één van. Maar we kunnen niet ontkennen ondertussen, Pim, mijn waarde collega en kenner binnen de betere muziekwereld, dat Five Finger Death Punch het toch maar vol blijft houden en in de grote zalen speelt en ondertussen bands als Megadeth in het voorprogramma heeft. Dus dan doe je toch eigenlijk wel iets goed. En ik ben toch wel nog steeds van mening dat wij voor ons genre, het totale metal genre, een soort gateway bands nodig hebben om dat allemaal levendig te houden, om te zorgen dat er mensen binnenkomen met iets makkelijkere muziek en die daarna vanzelf doorgroeien naar bands als The Night Eternal of Soulburn of Asgrau enzovoort. Ja, je hebt toch heel vaak bands nodig om binnen te komen. En Five Finger Death Punch is zo'n band. We hebben een nieuw album gereviewd. Legacy heet het. Het mag dan wel haast een hype zijn om op deze band te haten, schreven we. Legacy is een prima album dat zich wederom eenvoudig, doch beklijvend laat beetnemen. Het merendeel van de nummers is voorzien van prima afwisseling en vooral het gebrek aan fucks laat horen dat de heren het bad guy imago wat ontstijgen. Als dan ook nog mogen concluderen dat er onder aan de lijn prima materiaal afgeleverd wordt, is de onderstaande score een welverdiende. En die onderstaande score was 76 van de 100 punten. Hier is Five Finger Death Punch van het album Legacy, Eye of the Storm.

0: Na de commerciële meuk van Five Finger Death Punch was het toch wel even tijd om tegengas te geven. En ik heb daar echt wel een band geselecteerd waar ik helemaal achter sta. Dit is Totalitair, maar niet A-I-R op het einde, maar A-umlaut. Want dit is een Zweedse D-beat crustpunk band. Nou, anticapitalistischer dan dat ga je tegenwoordig niet krijgen. Ik vind het sowieso vet als je zo'n woord wat we in Nederlands kennen, totalitair, dat je dat dan op zo'n leuke manier kan spellen in het Zweeds. Daar ga ik heel goed op. We luisterden naar het nummer Wat er dat niet veel ha? Vraagteken. Dat was het nummer van het zelfgetitelde album dus van de band Totalitair. En ik was niet helemaal bekend met die band, maar ik heb nu dus geleerd dat deze band al bestaat sinds 1994. En Splits heeft uitgebracht met legendarische bands als Drop Dead en Tragedy. Dat zijn binnen de D-beat crust hoek wel echt crème de la crème bands. En dan heb je dus gewoon meteen geloofwaardigheid. En dan word je ook gedraaid hier bij Teloorgang. Zeker als tegenhanger voor Five Finger Death Punch. En ik denk dat Totalitair die rol met verve heeft vervuld hier. Henk, heb jij ook een nummertje dat met verve ons gaat uitsmeten deze aflevering van Teloorgang?
1: Ja, vind ik wel. Want we zijn inderdaad alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering van Teloorgang. En dat is Donkerte van de Belgische band Splendidula. Nieuwe album Absentia. Hebben wij gereviewd. Leuk om te vermelden is dat zij twee gastzangers hadden. De grootste verrassing is uiteindelijk niet gastzangers Tim Yatras van Auster of Aaron Steentop van High Parasite en voorheen My Dying Bride. Maar Splendidula zelf schreven we over dit Absentia album. De doom, black metal, melancholie en agressie klinken vanzelfsprekender dan ooit, terwijl de samenwerkingen en video's het verhaal versterken zonder de aandacht van de band weg te trekken. Absentia is daardoor vooral het werk van een band die een flinke stap vooruit heeft gezet. 82 van de 100 punten voor Splendidula. Blijf nog even luisteren. Dit is denk ik een heel vrij afscheid van deze aflevering van Teloorgang. Ga daarna naar zwarenmetalen.com. Check onze Facebook, onze Instagram. Geef je stem voor albums van de maand. We hebben tegenwoordig video's op YouTube. Een podcast. We zijn overal. Maar hier is Splendidula.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl. Kink.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt zou morgenavond weer open moeten gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is weer zaterdagavond en dus is het weer tijd voor de broodnodige Nederlandse en deze week vooral ook Belgische metal vitamines. Onze gast van deze week komt helemaal uit België en we zijn hem enorm vereerd dat hij die lange rit naar onze studio in de Bees in Utrecht heeft ondernomen. Maar onze gast moet vooral niet denken dat dit enorm bijzonder is. Nadat wij vorige week Latin American agent Erik de Haas rechtstreeks uit Brazilië hebben ontvangen.
1: São Paulo!
0: Dus België.
1: Nou, valt niks voor.
0: Maar we zijn wel ontzettend blij dat hij er is. En wie het is, dat ga ik je zo vertellen. Wat voor muziek draaide je trouwens zo in de auto hier onderweg naartoe, gast?
2: Goh.
0: Jullie nieuwe single?
2: Nee. Oh. We waren aan het luisteren naar de laatste plaat van Everlast van House of Pain. En die heeft een country plaat uitgebracht. En dus het was heel rustig. Heel rustige vibe in de wagen.
0: Country, wauw.
2: Ja, ik sta er zelf van te kijken nu dat ik er zo bij stilsta.
0: Ja, ik ben ook even shocked. Ja. Maar dat kan.
1: Gaat altijd de goede kant op, ik weet wel, deze show.
0: Ah, het is ook een hele diverse gast, dit.
1: Ja, wel.
2: Ik weet nu wel niet of ik die plaat nog eens ga beluisteren. Het was de eerste keer dat ik ze...
0: En gelijk ook misschien wel de laatste.
2: Ja, voilà. De kans is groot.
0: Voilà, daar snap ik. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Ik ben weer ontzettend blij jullie zien.
1: Echt niet.
0: De gitarist van de Dutch Metal Legends, Marder, nee. De oudste en veruit wijste hier aan tafel.
1: Yo, hey.
0: Rick Bamon.
1: Hey, hallo.
3: Ik vond dat wel meer de slow clap part.
0: En terug van vakantie.
1: Hallo.
0: Heerlijk ontspannen en klaar voor de eerste woordgrap. De man in ontelbaar veel bands. Ruter van Noordenburg.
1: Hey.
3: Waarom krijg ik nou weer de
1: slokken? Geniet even van het applaus.
0: Tegenover mij eerst. Dat een beetje af. Tegenover mij eerst. Ja, klaar. Helemaal mooi. Ik dacht, jongens, gaan gelijk even een nummer draaien. Waarom ook niet? En van een band die... Ik zie wel enige parallel met onze gast.
1: Oké.
2: Okay. Dan ben ik wel heel benieuwd. Ja,
0: ja, ja.
1: Dan zijn wij benieuwd.
0: All right. Komt-ie aan.
3: Da-da.

0: Oh, er kwam nog één laatste stukje aan, maar helaas, dat stukje heb ik afgekapt. Het allerleukste seconde, inderdaad, ja. Ja, dat was Pet in bed van Van Dalen. En ja, ik zag een lichte parallel met onze gast. Nederlandstalig, dat was mijn idee. Ja, ja, ja. En een soort van, noem het humor. Ja, dat zeg ik ook een parallel. Voor de rest is er veel. Maar
1: okay, ja, dat was het dan ook.
0: Ja, ja, daar ben ik heel goed in. Ja. Dus,
2: ja, dit moet je Rick eens leren met zijn galopjes zoeken.
0: Ja, dat is misschien inderdaad een idee.
1: Ja, laat maar op voor straks.
0: Oh ja, dat is
1: wel. Ik heb er weer één namelijk.
0: Ik krijg nu al zin in.
3: Oh ja, Ernst. Ja, ik ben er ook weer.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Het is weer tijd om onze gast romantisch voor te stellen.
2: Ik zie onze gast wel kijken. Waar ben ik nou weer beland?
0: Ja.
2: Het wordt alleen maar erger.
0: Dat denkt iedereen. Wanneer de avond valt en zelfs de hardste gitaren zwijgen, hoor ik ergens in België een eenzame fanfaar.
3: Fanfaar.
0: Zij speelt een lied over een man die zijn demonen bezong. En van iedere ergernis een liefdesverklaring aan de metal maakte.
3: Metal.
0: Zijn woorden kunnen bijten, zijn riffs kunnen verwonden. Maar achter dat t-shirt van Metallica klopt een kwetsbaar hart.
3: Heb je het nu over jezelf?
0: Een hart dat soms verdwaalde, maar altijd weer een weg vond. Langs donkere zalen, gouden platen en dromen zonder spijt.
3: Spijt.
0: O, advocaat van mijn duivel, wees vannacht mijn superheld. Mijn eigen tedere metalgod. Jeroen Kamerlink van Freddy Milkling.
2: Oh, wauw, die was wel heel goed.
4: Jezus.
0: Ja, hè?
4: Dit is
0: ja,
4: de beste aankondiging die ik ooit heb gekregen.
0: Ja. Nou, en daar moet ik toch heel veel voor doen, dacht ik zo.
2: Maar is er hier maar één met een Metallica shirtje aan alleen? Ben jij?
0: Ja.
1: Met een H&M.
4: Ik ga dat vanaf nu gebruiken als intro van onze shows gewoon.
0: Doen! Oh, ja, dat is een...
4: Allee, ik ga daar nog eens over nadenken, maar het was toch sterk.
0: Ja, dus, dat...
4: Dank u, dank u. Thanks for having me.
0: Graag gedaan, hè. Hartstikke tof. En inderdaad, voor de gelegenheid heb ik bij de verkeerde winkel, een hele foute winkel, een Metallica t-shirt inderdaad gekocht. Ja, dat vond ik even gezellig. Speciaal voor jou, zeg maar.
4: Ah, wel, maar ik wil daar dan meteen zo een misverstand voor uit de wereld helpen eigenlijk. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ik een song ooit heb gemaakt dat gaat over t-shirts uit de H&M. De Metallica t-shirts
0: uit
4: de H&M.
0: Ik heb hem ook speciaal daar gehaald.
4: Maar dat zie ik. Dat is heel mooi. Maar...
0: Dank je.
4: Nou, gewoon vestimentair oké hoor, maar...
0: Ja.
4: Het ding is, eigenlijk gaat de song niet specifiek over de H&M, over de winkel en over die shirts die uit die winkel komen. Het gaat over de mensen
0: die hem dragen,
4: of dat dan nu uit de H&M komt of uit de Primark, of je hebt hem bij de Poplarge of op een optreden gekocht. Maar als je er niks van kent, daar gaat de song over. Maar er zijn heel veel mensen die ondertussen denken, ja, die heeft iets tegen shirts uit de H&M. Dat is niet waar. Ik hoop dat daar ook, zoals die op iets trekken, die shirts, dan why the fuck not? Die bands zorgen er zelf voor dat die shirts daar liggen. Maar dit gezegd zijnde... Ja, dit helpt ook helemaal niks dat ik dit probeer uit te leggen natuurlijk aan de klote wereld waar we tegenwoordig in leven. En mensen die toch maar
0: als... Goed deze uitzending.
2: Lekker luchtig.
4: Ik dacht, ja, we gaan hier direct erin vliegen.
2: Vol erin.
0: Ja, ik vind het wel gezellig.
1: Volgestrekt, denk ik.
4: Het is maar een mooi shirt, ja.
0: Ja, ja, dankjewel.
1: Ja, dat ziet er goed uit, hè.
0: Ja, dankje. Ik dacht...
1: In plaats van een grijze wollen trui, maar dit is toch iets te warm voor.
2: Ik vind het ook wel het mooist aangeklede compliment wat jij tot nu toe hebt gehad.
4: Zonder schrijffouten ook.
0: Zeker. Lekker, hè?
4: Metallico.
2: Nee, je hebt de onderkant nog niet gezien. Is dat
0: nee, dat klopt.
1: Alleen die bandleden van Iron Maiden dan.
0: Dat is wel een beetje anders,
1: klopt
0: hè?
1: Iets niet, hè?
0: Ik dacht wel, klopt iets niet, maar...
1: Fade to back.
0: Ja, vies, ja. Zo is het, jongens.
4: Goed, dank u.
0: Hey, we gaan even terug naar heel lang geleden. Volgens mij ben jij geboren in 1979 in Wilrijk. Klopt dat?
4: In Wilrijk, ja.
0: Wilrijk?
4: Ja, ja.
0: Ik dacht, doe Vlaams, maar dat is ook niet aan.
4: Antwerpen. Maar voor de rest heb ik daar helemaal niks mee te maken met Wilrijk eigenlijk.
0: Oh. Ja.
4: Mijn ma was uit Antwerpen afkomstig.
0: Ja.
4: En dat is zo goed als de enige reden waarom ik daar ben geboren. Want ik ben eigenlijk oorspronkelijk van Brussel. Ja.
0: Dat is een beetje jouw regen. Nee, dat geeft helemaal niet. Kom je uit een muzikaal gezin?
4: Goh, ik denk het wel, want mijn ma was een sopraan. Okay. Of is nog altijd een sopraan, want ze zingt nog steeds in een koor.
0: Ja.
4: En mijn vader die was in de jaren 70 actief in een folkband.
2: Kijk.
4: En die folkband die heette de Druge Heiring. Dus de Droge Haring.
0: Okay.
4: Maar dan in het Brussels. Ja. En die traden dan ja, zowat overal in Vlaanderen, ook wel in Frankrijk op. En dat was... ja, folk, muziek, een plaat uitgebracht en zo.
2: Hoe spreken ze
0: het uit? Oh, dus wel,
4: dus
0: wel.
4: Er lag wel wat gitaarmateriaal thuis waar dat ik wel kon...
0: En wat draaiden jouw ouders zoal thuis? Ook in die hoek?
4: Ja, mijn klassiek, vader... Sopraan, ja, dat was eigenlijk allemaal vrij saai. De platen die ik mij kon herinneren dat mijn pa had, was zo van die... hoe noemt hij? John Denver en zo van die dingen.
0: Oh, Jesus.
4: Maar mijn vader die had bijvoorbeeld wel alle platen van Urbanus. En dat, ja, zoals elk gezin uit de jaren 70, 80 had iedereen die platen, denk ik in Nederland ook. En als klein manneke heb ik dan natuurlijk kapot gedraaid. Hè. Maar voor de rest had hij... Maar wij hadden geen platen van de Beatles. Wij hadden geen platen van de Stones. Op dat vlak was dat heel... triestig eigenlijk, als ik dat zo moet zeggen. Maar ja, mijn vader die luisterde wel graag naar Nederlandstalige dingen. Zoals Boudewijn de Groot en wat was er toen nog allemaal? Clouseau en zo van die dingen.
0: God, dat is waar ook. Wanneer kwam jij een beetje met de hardere muziek in aanraking?
4: Ja, dat moet geweest zijn op de middelbare school. Wanneer dat ik zo ongeveer 13 jaar was. Ik luisterde toen heel veel naar hip-hop, naar oldschool hip-hop. Eigenlijk nog altijd veel, ze. Maar ik was toen in de ban van bands zoals Public Enemy, De La Soul, A Tribe Called Quest en zo van die dingen.
0: En Tony Scott?
4: Tony Scott, die ken ik niet. Wie
0: heel goed.
4: Ja.
0: Dat is de enige die ik ken.
1: Tony Nederlandse, toch?
0: Is dat ja.
4: Tony Amsterdam. Scott, dat is Iron Man of zo. Nee, dat is Tony Stark.
0: Ja, nee.
4: Nee, maar ik liep daar rond op school en er waren ze van die stoere kerels van een paar jaar hoger die mij dan zagen rondlopen en die mij op een dag aanspraken en zeiden van... het moet eens gaan gedaan zijn met naar die klote loser muziek te luisteren. Dit zijn een paar platen die je thuis eens moet opzetten. En misschien vind je dat wel cool.
0: Je kreeg huiswerk mee.
4: Sorry?
0: Je kreeg huiswerk mee.
4: Ja, ik kreeg echt huiswerk mee. Dus de eerste platen dat die mij meegaven waren... Blood Sugar Sex Magik van de Red Hot Chili Peppers. Rage Against the Machine. Ik denk een plaat van Napalm Death. Van Death. En dan Sepultura, denk ik ook nog.
0: En welke vond je het leukst?
4: Ja, ik was meteen verkocht voor Rage Against the Machine en de Red Hot Chili Peppers. Dat was toen ook, wanneer dat dan net uit was, hè, die periode, die Blood Sugar Sex Magik. En ik was zo geobsedeerd door die bassound en die, hoe dat allemaal klonk, dat ik dat ook wou kunnen. Ik heb toen ook meteen van mijn vader een basgitaar afgeluisterd om dat ook allemaal zoals Fleet te kunnen spelen.
0: Ja.
4: En toen is het wel zo begonnen, hè, dan Rage Against the Machine al die bands die op dat moment ook uitkwamen, zoals Clawfinger en Therapy en wat was het nog allemaal. Maar dan ook de zwaardere muziek ook beginnen. Sepultura, Pantera, you name it. Dat ging er gelijk zoete broodjes in.
0: En vond je uiteindelijk Death ook tof? En Napalm Death?
4: Ja, ik ken die eerste platen daarvan. Maar ik heb dat is bij mij niet blijven plakken.
0: Dus daar stopt ook, zeg maar.
4: Bij mij, de muziek dat het altijd het meest heeft gedaan... Dat is ook de lijn dat je terugvindt in al hetgeen wat ik maak. Zowel bij Fleddy Mercury als bij Coffin Feeder. Is dat er moet groove in zitten. Ja. Het moet... er zit altijd een soort van... Het heeft altijd zo op een of andere manier iets met hip-hop te maken. Waarom vond ik bijvoorbeeld Chaos AD van Sepultura een mega vette plaat? Ja, omdat die gewoon de boel toen helemaal open trokken. En dat klonk heel crossover eigenlijk, die plaat. Zeker als je dat vergelijkt met Arise, de plaat ervoor.
0: Ja. Daarom haakte ik af. Maar ja, ik snap het andere juist aanhaken.
2: Ik,
0: wel, ja,
2: en, ik heb ze pas daar leren kennen, dus ik... Ik ben ook
4: En toen kwamen er bands zoals Korn en ja, dat was echt, dat heeft voor mij nog meer deuren open. zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. En dan ja, basgitaar beginnen spelen. Dan die basgitaar, beugitaar beginnen spelen. En dan bandjes begonnen. En zo was de bal aan het rollen gegaan.
0: Daar gaan wij het zo meteen wel over hebben, denk ik. Laten we eventjes een nummer gaan draaien. Ik kreeg van jou een cd vorige week.
1: Ja, ik kreeg vorige week van mij.
0: Ja. Je had van een band Doodsridder... Had jij een cd gekregen?
1: Ja, op Dynamo Metal Fest. We hadden het volgens mij al een keer gedraaid. En er kwam een Bentley tegen en die had een cadeau. Dat was deze cd, maar ik maakte hem open en er zat niks in. Dus, oh, dat was een beetje vervelend. Oh, ja. Geef je adres maar. Dus hij heeft het opgestuurd. En
2: ik wilde net zeggen, wel, nou, jammer dat ze het altijd aan jou geven. Maar nu snap ik het.
1: Muziek waar jij meer mee hebt dan ik. Dus ik geef hem aan jou.
0: Nou, dat is ontzettend lief van dus, je,
1: maar bedankt natuurlijk aan de guys voor het opsturen.
0: En met cd.
1: Zo kom je in de show, hè?
0: Ja. En met cd heb ik ook ontzettend handig. Dus,
1: en nu met cd, ja. Ik heb hem wel weer even gecontroleerd voor ik hem jou weggaf. Want...
0: Ja, nee,
1: ik geef natuurlijk geen rare dingen weg, snap je wel.
2: Exact. Daarom gaf je die lege hoes aan mij net.
0: Nou, er staan op deze plaat, is een EP zal het zijn, er staan 3 nummers op. En ik heb eigenlijk heel simpel voor de kortste gekozen. 2 waren rond de 10 minuten en 1 4 minuten.
1: Nou, dat snap ik hem wel, ja.
0: Ja, goed, voilà, dat wordt dus een van...
2: Waarschijnlijk.
0: Geen idee. Gaan we even luisteren naar Doodsridder.

0: Dat was Doodsridder.
1: Goed, die einde.
0: Nou ja, maar dat is heel raar inderdaad. Ook weet waar het er komt. Ik laat hem overvloeien. Dat is niet handig nu.
2: Nee, ik vind dat wel een gemiste kans eigenlijk. Dat je, om de grap helemaal af te maken. Dat je niet gewoon zo 4 minuten niks hebt laten horen. En dat dan zo gezegd die cd dan niet in de doos stak. Dat je die dan had opgezet. Maar goed. Dat was nu een gemiste kans.
1: Daar kom je nu mee. Daar had je ook een
2: maar hij had het al opgezet. Het was te laat.
0: Helaas inderdaad. Sorry.
3: Dit is een cd die we hebben gehad op die dame. En dan 4 minuten niks.
0: En dan even niks inderdaad. Ja, ik vind het een aardig idee.
1: We kunnen hem nog inlassen.
0: Ja. Maar we zijn eigenlijk ook weer te sympathiek daar dan voor.
2: Het is dat.
1: Jij?
2: Het is dat van mij.
0: Ik doe mijn best. Ik doe mijn best in ieder geval. Verzamel jij vinyl, cd's?
2: Ja. Ik heb... ik heb een pak cd's thuis staan. Ik heb dat nooit geteld eigenlijk, maar het is wel een muur vol. En een paar jaar geleden heb ik dan zo'n Spotify Premium abonnement aangegaan. Ja. Met als reden dat ik dan minder zou gaan kopen.
3: Niet gelukkig.
2: En sinds dat ik dat Spotify Premium abonnement heb ik nog nooit zoveel vinyl gekocht.
1: Precies. Oh, vette band.
2: Echt. Ken je dat als je zo vinyl koopt? Dan, je bestelt die vinyl. Je bent blij van, ik heb weer een nieuwe vinyl gekocht. Of in de winkel. Je koopt een vinyl en dan kom je thuis. Je doet dat open. Je bekijkt de kleur van de plaat die je hebt gekocht. Je bekijkt de achterkant, de insert. En dan ga je die gewoon zo... in de kast al steken. Dus eigenlijk doe je ook geen reet met die vinyl. Hè. Ja. Bij mij is dat ook zo.
3: Nee, zet er minimaal wel 1 keer op.
2: Ik doe dat te weinig.
0: Ik heb nog steeds een tas thuis liggen van, denk meer dan een maand geleden die ik gekocht heb. En die liggen nu nog in de tas. Maar ik heb ze wel. Dus voor de verzameling is het mooi, maar niet dat ik het al heb gedraaid, zeg maar.
2: Het is precies meer een gevoel dat je moet hebben dat je dat hebt gekocht. Ja. Ja. Dus het is satisfaction van, dat is nu van mij. It's good.
0: Ja. Dat is klaar.
2: Ja.
3: Nee, dan de volgende.
2: Ik heb wel een pak dingen nu thuis liggen.
0: En waar zit je muziek zoal? Je hebt het al over hip-hop aangegeven. Verzamel je dat ook?
2: Ja, ik heb... Ik ben zo... Hoe moet je dat zeggen? Ik ben zo een reserve metaller. Of een reserve hip-hopper. Ik luister evenveel naar hip-hop als naar metal. Maar dan wel eerder de old-school hip-hop. Ik ben niet zo van de nieuwe generatie drill rappers, of hoe noemen ze nu. Ik ben nog altijd wel een fan van alles wat dat piept en kraakt. Maar my all-time favorite band is en blijft de Beastie Boys. En dus als ik vinyl begon te kopen, dan was het voornamelijk hip-hop. Omdat ik ook turntablism doe en scratchen en zo van die dingen. En ik vond dat heel leuk om te hebben, maar na een tijd is dat beginnen doorlopen naar de metalplaten en hebben dingetjes willen. Bepaalde uitvoeringen van platen, als het een limited edition op een bepaald kleurtje is, toch wel graag die kleur willen hebben en zo. Maar het is echt 50-50. Ik denk, mijn platencollectie is echt wel 50% metal, 50%
0: En die hip-hop. Tijd besteed je ook zelf aan luisteren? De helft hip-hop en de helft metal?
2: Ik luister heel veel muziek. Ik luister... de laatste jaren meer naar hip-hop dan naar metal. En de enige reden dat ik daaraan kan geven is dat er heel weinig nieuwe dingen uitkomen die mij kunnen boeien. En ik bedoel daar niks slecht mee, dat is puur persoonlijk, maar er is zeer weinig de laatste, laat ons zeggen, 25 jaar uitgekomen waar dat ik persoonlijk van ben weggeblazen. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen goede platen zijn uitgekomen, of dat ik alleen maar slechte dingen heb gezien. Absoluut niet. Maar ik ben geen enkele Sepultura of Korn of Slipknot of zo nog tegengekomen de afgelopen 25 jaar.
0: En ja, ik ben het wel met je eens.
3: Hoor je meer?
0: Alleen, ik voel me ook een beetje dan bij mezelf af. De indruk die de platen op je maken is al tussen je 15 en je 25ste.
2: Ja.
0: En die heb ik al even achter de rug. Dus ja, in die periode kwamen er allemaal klekkers uit. Maar nu ervaar ik hetzelfde als jij. Ik denk, ze zijn niet zo heel spannend meer. Maar misschien komt het door je leeftijd dat je alles al een keer gehoord en gezien hebt.
2: Nou, zeker. Je wordt minder indruk maakt. En je bent kritischer ook. Je bent minder impressed door nieuwe dingen. Maar we werden ook wel in de jaren 90, bedoel dan zo echt wel tussen van pakweg van 91 tot 97, wij werden verwend. op ons in die tienerjaren. Ik bedoel, elke week was er wel iets anders. Elke week, dat was niet normaal. En het was niet via internet dat je dat leerde kennen. Het was via de rock sound of zo van die boekjes. Ja, of op school.
1: Headbangers Ball, man.
2: Headbangers Ball, MTV en zo. Maar het is eindeloos hoeveel dat er toen uitkwam. En dat allemaal op zichzelf stond. Niet alleen in metal, in hip-hop, in alternatieve muziek ook. Ja. En ja, je wordt ouder en je bent daar minder... Je bent kritischer, denk ik.
0: Klopt. Maar verder begrijp ik dat mijn dochter van inmiddels 17... ook heel erg teruggrijpt. En dan vooral naar de jaren 70 en 80... dat ze dat een gavere periode, vindt zij, een gavere periode vindt dan nu.
1: Goed opgevoed, Ernst.
0: En dat komt mede waarschijnlijk wat ze van mij mee krijgt. Maar ze vindt er ook meer diepgang in zitten, zeg maar.
2: Maar het is,
0: en dat vind ik zelf ook, dat zal aan mij liggen. Maar
2: het is ook heel gek dat hoeveel dat die generatie, want ik zie dat bij mij thuis ook. Ik heb twee dochters, eentje dat 17 wordt binnenkort en de andere is 18. Die zitten heel veel op TikTok, maar die leren heel veel op TikTok kennen van die oude muziek waar dat wij naar luisteren. Het eerste voorbeeld dat ik maar voor de geest kan halen is Deftones. Dat is een band die...
1: Helemaal terug.
2: De eerste keer dat ik Deftones live heb gezien was in 6 of in 97 in Brussel met de Around the Fur plaat. En,
1: echt hetzelfde traject.
2: En nu, ik ben in het begin van het jaar ben ik naar de Deftones gaan kijken in Vorst Nationaal. En ik zat tussen allemaal meisjes. Ik ben een oude man, dus ik ga al zitten. Ik doe de parterre niet meer.
0: Ik ken dat wel.
2: Dat is dichter bij het toilet en bij de bar.
3: Ik sta altijd niet vooraan.
2: Maar dus rond ons zaten er alleen maar meisjes van de generatie van mijn dochters. Die zeiden van, what the fuck?
1: Toch?
2: Dat is echt maf hoe dat daar verschoven
3: misschien
2: is.
3: Ontdekt door TikTok.
1: Maar die nieuwste plaat van Deftones is ook echt weer heel goed.
3: Ja.
1: Het is wel jammer dat de gitarist niet.
0: Hey, ben je ook? Heb je nog iets met de klassieke metal? Jaren 80? Heavy metal, thrash metal?
2: Ik ken de classics, maar er zijn dus geen platen of echt ganse platen die ik ga zeggen van dat is mijn lievelingsplaat uit de 80's. Buiten dan misschien een paar platen van Metallica die ik dan wel ken. Maar ik ben geen Saxon fan of die dingen. Nee, ik ben echt een kid van de newer school van metal. Ja, vanaf de jaren 95.
0: Dus in jouw
2: 96,
0: verzameling zitten niet de classics van Iron Maiden en dat soort dingen?
2: Ik heb platen van Black Sabbath bijvoorbeeld wel. Ik heb platen van AC/DC. Ik heb ook platen van Iron Maiden. Heel veel heb ik ook leren kennen door mijn vrouw, die dan ook wel wat meer naar de klassiekere metal neigt. Maar minder. Toch wel een pak minder. Ja.
0: Oké.
2: Sorry, hè. Ja.
0: Je kan er ook niks aan doen. Dus nee hoor. We gaan even naar jouw nummer 3 toe.
3: Ah.
0: Dat lijkt me even leuk. Heb jij enig idee wat er op jouw nummer 3 wat dat is? Of moet je even helpen?
2: Als dat dezelfde nummer 3 is als dat ik zelf had doorgegeven, dan weet ik over wat het gaat. Ja, jullie hadden mij gevraagd dat ik 3 nummers zou doorsturen. Ja, en ik dacht, er moet toch wel een Nederlandse band tussen zitten. En ik heb er dan wel de band uitgekozen waar ik eigenlijk toch wel de laatste jaren wel fan van ben geweest of nog altijd ben. Dat ik wel impressive vond wat ze deden. Ik ben ook een hele grote Every Time I Die van de band Every Time I Die, The Bronx. Ik ben een Southern Hardcore fan. En John Coffey is wel een band die ook heel hard beïnvloed is door die bands.
1: Absoluut.
2: Ik denk dat David ook wel een grote fan van Keith Buckley is, want hij klinkt ook wel als Keith Buckley of als de zanger van de Bronx. En ik vind dat een van de vetste Nederlandse bands. Daarom dat ik ze naar voren heb geschoven.
0: Oké, nou, dan gaan we luisteren naar Broke Neck van John Coffey.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2+3 gratis. En conferenceperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
10: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, we zitten hier met Jeroen van Fleddy Milkely. En daar gaan we zo meteen nog uitgebreid mee verder babbelen. Eerst gaan wij naar een Belgische band, Meridian. En zij komen uit... Ham. Ja. Ham in Limburg.
1: Ham, ja.
0: Ja, zie ik dat goed?
1: Ja.
0: Of is het Harn met een N? Dat zul ik ook niet zien.
1: Je hebt Ham. Het Ham of Hamme.
0: Ham is het.
1: Ham, dat is Limburg.
0: Ja,
1: Limburg.
0: Ja, daar komen ze vandaan.
2: De soep en de patatten.
0: Yes, Ham. Ze maken melodieuze death metal. En ze hebben dit jaar een debuutalbum uitgebracht. En ja, ik dacht met onze Belgische gast, hoe mooi kan het zijn?
2: Ken je de band toevallig?
1: Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, sorry. Ja. Dat is weer al punten.
3: Wij ook niet hoor.
0: Dat geeft niets. Ja. En we gaan ons laten verrassen door...
3: Dat is het leuke ervan.
0: Meridian.
3: Ja.

0: Goed, dat was onze vrienden van Meridian. En je hoorde een nummer, Infanticide. Ja, korte indruk.
1: Nou ja, Rutger die viel wat op vooral.
2: Ik dacht in het begin gewoon dat het eerst even dat het een Metallica cover was.
1: En ik dacht in het begin van dat vind ik wel een lekker riffje.
2: Ja,
1: maar dat vind ik van Metallica namelijk ook. Ja, ik hoorde het nog niet, maar toen het later zei, dacht ik, misschien.
0: En zelfs de tekst dacht je duidelijk.
2: Dat is de band van het shirt wat jij bij de H&M hebt
0: gekocht. Ja, goed je het uitlegt, want ik kreeg geen idee.
3: Metallico.
0: Metallico.
1: Ja, jij kent geen één nummer van, toch?
0: Nee. Dus ik was helemaal verrast. Ik herinner me niet. Weet jij nog wanneer je voor het eerst een instrument... Nou goed, je vertelde ik al natuurlijk dat je ouders instrumenten hadden. Wanneer ontstond daar bij jou een beetje een...
3: Ja, van zodra ik de Red Hot Chili Peppers hoorde. Toen wou ik echt wel beginnen dan naspelen en doen.
0: Op 13, 14 jaar geleden,
3: 14 jaar of zo was ik. Ja, 14 en toen heb ik mijn eerste basgitaar gekocht. Allee, gekregen.
0: Want die lag niet thuis. Die lag niet thuis?
3: Nee, dat hadden we niet. Mijn pa die had enkel van die akoestische gitaren. En dus daar kon je dan wel wat op rommelen.
0: Maar waarom een bas? Waarom niet, ja, niet een gitaar?
3: Ik dacht, ja, ik was zo gefascineerd door wat dat Flea deed op die bas. Ja. Dat ik dat ook wou kunnen. Het was eigenlijk niet meer dan dat. Maar dat is wel vrij snel overgegaan. Dus ik denk een jaar of twee later.
2: Hoe moeilijk het was.
3: Ja, nee. Maar ik raakte daar nog wel mee weg. Hoor. Zo die daar slappen en zo. Ik kon wel. Ik had zo die tablaturen boeken en zo. En nee, dat lukte nog wel vrij goed. Maar ik was dat beu na een tijd. En ik begon ook zo wel wat fan van Nirvana en zo te worden. Ook zo. Wat dat, Nirvana is ook zo. In de jaren 90 toch was dat de perfecte instapmuziek om gitaar te leren spelen. Hè? Want het is allemaal zo simpel. En zo goed gevonden dat je kon dat heel gemakkelijk nadoen. En,
0: dus de basgitaar ging aan de zijkant en de akoestgitaar van je vader kwam tevoorschijn.
3: Ik ben dan eigenlijk vrij direct ook in metalbands beginnen spelen. En op een bepaald moment hadden we een nieuwe band opgericht. In 98 of zoiets was dat. En wij hadden geen bassist. En we hebben heel lang achter een bassist zitten zoeken. En uiteindelijk heb ik mijn 6 jaar jongere broer zo ver gekregen om te zeggen van... jij loser, jij doet hier nooit niks thuis. Je zit hier altijd in de zetel te gamen. Is dan niet beter een keer bas spelen in onze band? Dan heb je tenminste een hobby. En die zei gewoon van... Ja, oké, dat is goed. Ik zal dat dan doen. En dat is
0: nu... Met vol enthousiasme is hij hier gewoon mee.
3: Omdat vol enthousiasme en is nu nog altijd de bassist van Fleddy. Oh. maar mijn broer is veel verder gegaan in dat basspelen. Mijn broer die heeft dat echt wel veel... kon dat veel rapper, veel beter en veel sneller. Mijn broer die begon dan naar Primus en naar Victor Wooten en Marcus Miller te luisteren. En speelde zo'n dingen na. Ja, dat kon ik niet. Hè. Dus ja... Vandaar. Maar dus ja, zo is het een beetje gelopen.
0: Ja, want je bent met je broer uiteindelijk de fanfare.
3: Ja.
0: Samen, wat is dat voor de luisteraar die geen idee heeft?
3: Wel ja, eind jaren 90 zijn we een metalband begonnen. Maar tegen 2004 waren we dat echt zo beu. Om altijd te moeten gaan spelen voor 5 man en een paardenkop, zoals dat we dat zeggen bij ons. En er was ook niet echt op dat moment een scene of niet echt... Het was niet echt dat hard leefde of zo rond 2003, 2004. Er waren wel hardcore shows, er waren wel metal shows. Maar de bands die doorbraken of waar je een keer een support van kon gaan spelen of de vettere shows, die kon je op één hand tellen. En dus we waren er zo op uitgekeken om zoveel deuren tegen onze neus toe te krijgen dat we die band hebben gestopt. En toen ben ik met mijn broer in 2004 de fanfare begonnen. En dat was iets totaal anders. Het was eigenlijk een Nederlandstalige rockband die in het Brussels dialect zong. Wat iets was dat in die periode ook wel in de mode was in Vlaanderen. Want ik weet niet of je Flip Cowlier kent. De zanger Flip Cowlier heeft ook een hip-hop groep gehad. Tof van Commerce. Die zong in het West-Vlaams. Maar er waren op dat moment ook bands die in het Antwerp zongen of in het Gens. En in Brussel mankeerde dat nog. En mijn broer en ik hadden zoiets van... Ah, we gaan... We gaan een Foo Fighters-achtige band starten en we zingen in het Brussels. Daarna is dat Nederlands geworden.
0: Ja.
3: En om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk hebben we heel wat platen met die band opgenomen. Evenveel deuren tegen ons gezicht dichtgekregen als met die metalband. Maar op een bepaald moment zijn we wel iemand tegengekomen waarmee dat we dan zijn gaan samenspelen. En die, waar daar voor ons dan toch wel heel veel deuren zijn opengegaan. En dat is Urbanus.
0: Juist.
3: Ja.
0: Zullen we heel even luisteren naar een heel kort stukje? Dit van De Van Vaar.
3: Dat is lang geleden.

0: Ja, wat ik zeg. Ik ben net zo'n fit ergens een beetje op.
1: Doe maar.
2: Maar wel een compliment.
0: Dat ook kent, maar ja.
1: Een beetje dat reggae-achtige zo'n ritme erin. Met
0: een manier van zingen hier ook
3: een beetje. Over. Die slepende zang, zeg. Ja, dat doen.
1: Oké, nou goed, we hebben een beetje een indruk wat de fanfare deed. Ja. En inderdaad, jullie zijn dus inderdaad Urbanus tegen het lijf gelopen. En hier zingt hij even mee, denk ik, met jullie.
2: Ja, dit is een remake van De Wereld is om Zeep. Een van zijn hits van de jaren 70 die we in een nieuw jasje hebben gestoken. En hij had de hele tekst herschreven. Ik denk dat dit dateert van 2014 of zo. Ja, eigenlijk het verhaal is gewoon dat Urbanus ons vroeg voor mee een song op te nemen op zijn, voor zijn nieuwe plaat.
1: Want hoe kom je bij jullie dan terecht?
2: We hadden ooit eens hem gevraagd voor een videoclip op te nemen. Om de hoofdrol te spelen in een van onze videoclips. Een atypische rol. Hij moest daar een weduwnaar in spelen. Helemaal niks om te lachen. En na die opnames zijn wij contact blijven houden. Ik ben ook heel goed bevriend geraakt met zijn dochter bijvoorbeeld. Wij kwamen daar heel veel bij hun thuis. Lisa, de dochter, die kwam heel vaak babysitten ook op mijn dochters en zo. Maar van de ene dag op de andere vroeg hij ons van... wilt je geen song met mij opnemen voor mijn nieuwe plaat? En die plaat moest dan gepromoot worden. Dan zijn we mee on the road gegaan om bij de radiostations en op tv die songs te gaan spelen. En toen is er het idee gekomen van festivalshows te gaan doen. Waar dat we dus Urbanus zijn oude hits in een rockjasje staken en zo ging er rocken eigenlijk. Hè. Dat is dan Urbanus en de fanfare geworden. En daar hebben wij toch wel 4 tournees mee gedaan. 5 tournees eigenlijk, ja.
1: Ja, dat is best, ja. Dat is best wel wat.
4: Urbanus was toch ook bekend in Nederland?
1: Zeker. Ik ben ooit in een theater naar hem wezen kijken met mijn broer.
4: Vaak op
1: ik
4: tv.
1: Ik denk in de jaren 90 was dat, denk ik.
4: Het is wel even geleden, eerlijk gezegd.
3: Maar ik vond het... ken zijn stem wel meteen. Ja, dat is echt zo, ja. Zijn kop kan ik zo voor.
1: Hij heeft ook een paar films gemaakt.
3: Jasje ook.
1: Ja, Coco Flanel, als ik goed herinner.
4: Ja, zeg me
2: Hector,
4: wel.
2: Hector, ja.
1: Wat zeg je?
2: Hector.
1: Ja, Hector, inderdaad, ja.
3: Als je het UZ Brussel binnenloopt, dan moest ik vaak werken. Dan is die ontvangst daar zo. Dat is gewoon een scène uit Urbanus.
2: Ah ja. Als ja die,
3: dezelfde kleuren,
2: het
3: alles.
2: Het Pajottenland.
3: Het is gewoon helemaal sepia daar.
1: Kan je trouwens serieus gesprekken met hem voeren? Vast wel, maar... Hij staat ook ontzettend als een lolbroek bekend.
2: Ja.
1: Als je bij hem thuis bent, valt het dan wel mee? Of,
2: Het is een... Ik kan gerust stellen dat de meeste gesprekken die we voeren... of die we al hebben gevoerd de afgelopen 15 jaar... dat meestal serieuze gesprekken waren.
1: Bloedserieuze gesprekken.
2: Ja. Ik denk, het is iemand die ook wel heel hard kan beginnen filosoferen... over van alles en nog wat. De andere kant is natuurlijk wel... Urbanus is... is zoals die is. Die speelt geen tippetje of zo. Ik bedoel, die is gewoon zo. Die grappen...
1: Vind ik ook mooi.
2: Die moet daar geen moeite voor doen. Daar is weinig over nagedacht.
1: Alleen al de manier hoe die praat is natuurlijk eigenlijk al best wel grappig. Zeg
3: is
1: maar. Grappig. Die,
3: het is heel herkenbaar. Dus,
1: zeker.
4: Treedt hij dan nu nog op? Of
2: die heeft...
4: Die horen niet zoveel meer heel veel van, hè?
2: Maar hij heeft... ik denk dat hij vorig jaar heeft hij nog een theatertour gedaan... door België en een stuk door Nederland. En ik denk dat zijn afscheidstournee was. Is ondertussen
1: hoe oud is die kerel, joh?
2: Ja, 77 nu.
1: Okay. 77?
2: Ja. De laatste tour dat we gedaan hebben met Urbanus en de Fanfare... was 2 jaar geleden. Toen hebben we een reunietour gedaan... dat waren een 10 shows, waaronder dat we op Zwarte Cross ook hebben gespeeld.
3: Oh, dat is vet.
4: Dat is vet, ja.
2: En ja, dat was plezant, hè. Ik heb dat al vaak gezegd. Ik heb denk ik 80, 85 shows gespeeld met Urbanus en de Fanfare. En elke show zelf keek ik naar links en zag ik Urbanus staan. En kon ik dat eigenlijk niet geloven dat ik dat aan het doen was. Want ja, ik heb het er straks ook al gezegd. De 8-jarige die die platen die zou dat nooit hebben kunnen geloven. Maar dat is een beetje de story of my life ook. Want ik kan dat daarna nog van andere projecten ook zeggen. Zoals Angel Crew en zo. Die dingen daar, waar ik ook nog in actief ben. Is datzelfde. Ik luisterde naar die bands zoals Length of Time en Deviate en zo van die dingen eind jaren 90. En ik speel nu met die gasten samen. En dat is, ja, dat is een beetje hetzelfde als dat Urbanus verhaal. En dat is heel maf dat dat... Ik vergelijk dat altijd met John Frusciante en de Red Hot Chili Peppers. Dus John Frusciante was ook een uber-fan van de Red Hot Chili Peppers. En dan opeens mocht hij daarbij gaan spelen. Ja. Voor hem was dat ook zo... Dat is een beetje hetzelfde bij mij in die projecten.
1: Ja, dat is ook zo'n documentaire van Netflix.
2: Ja, van de Peppers. Dat gaat over Hillel Slovak, de originele gitarist.
1: Ja, en dat Flea ook een soort van... Nou, een soort van misfit was, wij spreken, loser. Ja. En iedereen, niemand zag hem nu zitten. En hij was emotioneel ook in die serie.
2: Ja, ja.
1: En dat die gitarist het toch iets in hem zag. En dat hij mee mocht doen. En dat het eigenlijk, ja goed, tenminste, we weten allemaal wat het hem gebracht heeft.
4: Een mooie documentaire is het. Ja. Ik heb hem ook gezien. Ja.
2: Zeker de moeite.
4: Ja. De moeite waard, ja.
3: Maar die Phil Rockstar hebben jullie ook wel gezien dan, toch? Rockstar, waar Zach Wilde in speelt. En Mark Wahlberg.
1: Nee.
3: Het is gebaseerd op Judas Priest. Maar je hebt eens kijken.
1: Oké.
2: Ik heb het wel gezien, denk ik.
1: Ja. Lijkt me toch.
3: Zingt het echt, hè, daar trouwens.
1: Oké.
2: Okay. Nice.
1: We gaan een band waar jij ook in speelt, gaan we nu eens even draaien. We gaan zo meteen uiteraard een nieuwe single, of nieuw. Volgens mij is het een paar weken oud van Fleetwood Mac. Maar goed, we gaan nu even Coffin Feeder draaien.
2: All right.
1: En ik weet niet, hoeveel platen jullie ermee uit?
2: Met Coffin Feeder. 2 EP's en 1 full album.
1: Volgens mij denk ik van jullie full album af. Plane Zero.
2: Ah ja, cool, nice. Plane Zero is voor mij een persoonlijke favoriet ook, omdat dat is mijn guest vocals op van Mark Hunter van Chimera. Waar dat ik vroeger ook enorm fan van was en nog altijd ben. Maar wij kwamen te weten dat hij fan was van Coffin Feeder. We waren dat te weten gekomen. We waren dat op een of andere manier te weten. We hadden hem gezien met een shirt of zoiets van ons aan. En we dachten, what the fuck, die dude draagt een shirt van onze band. Dat is altijd wel zo'n moment dat je denkt van, nice. En ik heb gewoon via Instagram was, heb ik hem gewoon een bericht gestuurd van, hey dude, nice shirt. Ik ben de gitarist, die ging geen goesting om op onze plaat te komen zingen.
1: Heeft hij dat?
2: En die zei, oké, en voilà.
1: Misschien is dat shirt gekocht bij de H&M, dat weet ik niet zeker. Heeft hij geen idee wie Coffin Feeder was? Maar,
2: dan moeten we dringend die licenties.
1: Ja.
2: Moeten we dringend die licenties van Coffin Feeder bij H&M eens gaan bekijken.
1: Dat hebben we gepland. Ja. We gaan even luisteren naar.

0: Dolphin Feeder. Lekker was dat.
1: Lekker.
0: Ja, lekker was dat, hè? Onze Jeroen zit nog in veel meer dingen heeft hij gedaan. En bands enzovoort. Ik wil even een paar langslopen. We hebben het ook al gehad over jou voordat je de fanfare ging doen. Was het nou het Abnormal en Scuff?
2: Abnormal en Scuff.
0: Oh, Abnormal.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja, daar is het eigenlijk allemaal zo'n beetje serieuzer geworden. Toen, dat was ook een grappig verhaal. Ik zat op school, vijfde middelbaar. Ik weet niet of dat in Nederland hetzelfde systeem is. Maar je bent ongeveer 16 op dat moment. En mijn leraar aardrijkskunde, dat was wel een hele coole kerel. Die speelde in een hardcore band, Abnormal. En die hadden een cd'tje. Een cassetje uit, zo'n tape.
0: Ja, dat was wel een coole leraar, ja.
2: En de hele school liep rond met shirts van die band.
0: Oh ja?
2: Nu, ik hou nog altijd in het midden of dat iedereen fan was van die band of dat ze gewoon goede punten op aardrijkskunde
0: hadden. Ja, dat denk ik ook.
2: Maar ik vond dan een vette band. Dat was precies een Belgische versie van Biohazard. Zo klonk dat. En die wist dat ik gitaar speelde en die kwam mij vragen na een les van zie je dat zitten om eens langs te komen om te komen mee gitaar spelen met ons, want wij zoeken nog een tweede gitarist. En dus ik dacht, what the fuck, ik bedoel, mijn leraar vraagt mij hier of dat ik in zijn band mag komen spelen.
3: Jij denkt, gaan we scoren, dus ik moet het doen.
2: Dus ik, s'avonds al repetitie, dus ik naar Halle gereden en dan kon ik gaan meer repeteren. Ik moet wel zeggen, dat is wel een speciaal gevoel, want je zit overdag in de les met je leraar aardrijkskunde. Ja. En s'avonds zit je dan pinten te drinken en joints te roken met diezelfde leraar. Dat is een beetje een andere setting. Maar zo is het eigenlijk begonnen. En zo ben ik in die hardcore scene zo wat gerold. Want de zanger van de band, die was heel actief. Ging heel veel naar shows. Was bevriend met de jongens van Deviate. Zong ook mee op een paar platen van Deviate. En die nam mij mee naar hardcore shows. En zo heb ik die hele Belgische scene leren kennen. En daar is het voor mij eigenlijk allemaal wel grotendeels gestart.
3: En aardrijkskunde cijfers?
2: Sorry?
3: Waren de aardrijkskundecijfers goed?
1: Die waren opeens
0: die waren ontzettend goed, denk ik.
2: Ik was er altijd door. En het grappige was ook de zanger van onze band. Die zijn pa was mijn leraar Duits.
0: Oh, echt?
2: En daar was ik altijd op gebuist. Altijd. Daar kon ik geen reet van Duits. Nog altijd niet. Dus,
0: Okay.
2: Dat is bij mij heel raar gegaan. Dus op school.
3: Met, klinkt een stuk beter dan mijn school. Kan je wel zeggen.
0: We gaan naar de bloody ballenbak. Alleen zoeken we de jingles, weer lang geleden.
3: Ik heb ook geen tijd om te schakelen. Hallo!
4: Oh.
0: Ja, sorry.
4: Hij had er wel al op tafel gezet.
3: Oh, je praat door mijn vriendin heen.
0: Ja, oh, dat is jammer.
3: Dat is zo geil. Dat klinkt echt
1: goed. Oh, nog een keer. Voor jou.
5: Rutgers. Wat draaier.
3: Oh ja, het ballenbak zit ik al.
0: Ja, dat denken we er nog steeds bij.
3: Ja, nee, ik heb al een paar
0: we
3: opnames.
0: We proberen al 3 jaar een nieuwe tekst te krijgen. Maar schrijf je
3: het? Ik heb wel opnames.
0: Cool. Ik zou zeggen, leg even uit. Hier staat een enorme grote bak.
2: Hallo. What the fuck is dat hier al?
3: Jij wilde onnozel. Ja,
2: oké, dat is goed. Ja.
0: Jeroen luistert elke week. Echt? Dat is mooi.
3: Oh jezus, dan kan hij ons vertellen welke nummers we nog niet gehad hebben. Dan weten we ook welke ballen we kwijt zijn.
0: Ja, inderdaad. Okay,
3: want er zouden 100 ballen in moeten zitten. Okay. Ik weet wel met een aangrenzende vorm van zekerheid dat niet meer het geval is. Maar we hebben wel 100 vragen. Je mag er één trekken. Maar wees erop berust dat als je een heel tiental trekt, dat er eigenlijk een weggeefvraag is voor de luisteraar.
0: Nou, niet eigenlijk. Het is een weg.
2: Dus ik moet hier één een bal trekken en dan zien we wel.
3: Ja, ja, precies. Ja.
2: Die kleuren, dat maakt niet uit. Hoor.
1: Nee, het is geen lingo, hè.
2: Right. Ja. 95, een van de beste muziekjaren.
3: 95?
0: Noem eens een album uit het jaar. Ik denk van
2: terwijl ik het aan het zingen was, dacht ik, fuck, nu gaat hij vragen achter een plaat van 95. Ja. Wacht, 1995.
0: Welk
2: fuck, nee, dat is niet van 95. Wacht.
1: Iets van Korn.
2: Ja, nee, want de eerste plaats van 94 en de tweede van 96. Oh, zo nerdy ben ik van. Nirvana ook 94, laatste plaat. Fuck. De Foo Fighters. Hun eerste plaat, 95. Met de gun op zo. Ja, dat is de.
0: Oh.
2: Ja, ja.
0: Okay.
2: This is a call to all my.
1: We doen het ermee.
0: Ja, ik kan het niet controleren, maar het is wel mooi.
2: Dus
0: maar
2: de
3: echte vraag is: stel je mag voor één dag iemand anders in de band zijn. Wie ben je dan?
1: Ze
4: beste broer.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zal wel het mooiste antwoord zijn.
3: Nee, nee, doe maar niet.
2: Dan moet ik zo met mijn schoonzus slapen. Dat is toch raar?
0: Dat is inderdaad wel.
3: Ja, ik weet
2: dat kan we dat gaan niet doen.
3: Het is wel een dag, hè? Dubbelzinnig.
0: Het mag ook gewoon overdag zijn. Dat is ook goed.
3: Ja, je hoeft niet alles te delen. Hè. Het kan ook gewoon de rol in de band zijn.
2: Fucking joh. Dat vind ik echt een moeilijke.
3: Ja, maar de rol in de band, hè? Je hoeft het niet helemaal persoonlijk
2: te doen. Maar dan zou ik zeggen, dan zou ik kiezen voor de drummer.
3: Ja, die heeft een mooie vrouw.
2: Ja, dat mag er best wel zijn, maar... op basis van vrouwen, wacht. Ik zou zeggen de drummer, want ik zou keigraag ook zo eens kunnen drummen of zo. Ja. Ik snap het fysiek nog altijd niet hoe dat je dat doet.
3: Nee,
2: en
3: dat ook
2: voor een dag dat
3: ik
2: heb kunnen.
3: Met twee van die stokken, dat helemaal niks.
2: Ja, het zit hem in de hersenen, denk ik. Dat bij ons niet, als gitarist of zo.
3: Nee, maar ik kan prima spelen, een beetje meeplaybacken. Met mijn voeten en benen, maakt niet uit.
4: Een simpele vierkwarts lukt nog wel.
3: Geef mij twee stokken en ik verander gewoon in een Jostie. Dat hebben we niks.
2: Jostie.
0: Ja, de Jostie bent.
2: Dat
3: lukt gewoon niet.
0: Ik begrijp het wel.
2: Vond ik niet echt een woke opmerking, hoor.
3: Sorry.
4: Knip eruit.
3: Ik ken gewoon iemand die Jostie heet die heel slecht kan drummen.
2: De Jostie.
4: Die Jostie.
0: Dat verklaart het, jongens. Ja. We gaan het eerste uur afronden en wel met...
3: Muziek!
0: Ja, zeker. Ik zag vandaag een bericht voorbij komen. Misschien dat bericht iets ouder is, maar ik zag hem vandaag.
4: Dat zal het wel.
3: 3 maanden geleden. Ja.
0: Heel oud al. Ja,
4: dat
0: lijkt.
4: Zal het wel.
0: Het zou kunnen. Maar het was de band Overruled.
4: Ja.
0: En ik begreep dat zij gaan stoppen.
4: Ze gaan ermee stoppen.
3: Oh, echt?
0: Ja. En dat was het bericht.
4: Dat
0: wij
4: klopt,
0: gaan stoppen.
4: Ja.
0: Ze hebben dit jaar nog een EP uitgebracht. Ja, misschien ook niet zo vrolijk. En, misschien dat het wel... kom goed, jongens.
4: Het wordt echt een depressieve show. Op
0: dat
4: deze
0: is wel heerlijk. De herfst komt er ook aan.
2: Dat mag ook wel eens.
4: Het is al hartstikke donker buiten.
0: Ja, dus het is ook niet zo warm meer als het was.
3: Een lichtpuntje. Ik vind ineens nog een patch.
0: Hey. Oh, hoe is dat trouwens met onze patches?
3: Ja, dat is de laatste.
0: Dat is de laatste.
4: We hebben er nog één.
3: Ik dacht dat ze allemaal op waren. Maar tussen de stickers komt
0: het. Nou, bij de volgende prijs die we uit gaan reiken, dan doen we die patch erbij. Zullen we het zo doen?
3: Ja hoor.
0: Of hang zelf nog... Nee,
4: dan doen we de patch erbij.
0: Doen we een patch erbij. Oké. Okay.
4: Maar laatste show inderdaad, volgens mij in november ergens. Ik weet de datum even niet uit mijn hoofd.
3: Alright.
4: En mocht er nog shows wat voor kunnen komen, dan doen ze die ook nog wel. Maar midden november volgens mij dan echt stoppen ze echt mee.
0: Ja, dus,
4: jammer, wel leuk event.
0: Jammer inderdaad. Maar goed, laten we toch eventjes van hun laatste
4: gaan we nog even genieten.
0: Gaan we een nummer draaien. Daar zometeen hoor je het nieuws. En dan zijn we zo meteen weer terug in het tweede uur.
4: Tot zo.
0: Dan horen we meer van Jeroen en Freddy Milkley.
4: Yes.
0: Maar eerst Overruled.

0: Abortion.
1: Loodzware jongens.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daar vanaf omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet mee door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelmans zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Veel Feyenoord-fans hebben een Barcelona-shirt aangetrokken, zodat ze vanavond toch onopvallend in stadion Camp Nou kunnen zitten in een vak dat is gereserveerd voor Barça-supporters. Mag eigenlijk niet, maar valt lastig te controleren. Feyenoord heeft nog geen 3000 kaarten gekregen voor de Champions League-wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: hier met Jeroen van Freddie Mowgli.
1: Echt wel applaus.
0: Even een applausje voor Jeroen. Ja. En dan is het tijd voor zonder zit.
2: Dames en heren,
3: opgelet.
2: Opgelet.
3: Nou, dat zal ik dan eerst maar even waarnemen.
0: Ja, doe maar.
1: Hou jij vaker adem dan zit?
3: Ik ga zeker vaker ademhalen dan zit. En ik ga vanaf 6 september beginnen. En niet te uitgebreid.
0: Heel goed, heel goed.
3: Ik begin 6 september. Everything the Case release party is in Café de Jack in Eindhoven. Onder andere natuurlijk Everything the Case. Maar ook Bone Ripper, Man and Splake. Dezelfde dag. In de Musical Den Haag. Nefarious. Daar gaat het niet over. Het gaat over Grindpad. Die staat in het voorprogramma. Ja. Musical Den Haag, 6 september. Dan ga ik even door naar Raven, 8 september. Het gaat niet over Raven, maar het gaat over voorprogramma. Metal Beds. Metal Beds is eigenlijk de band voormalig Vortex.
0: Ah,
3: kunnen dus we niet ook in de Musical Den Haag.
0: Vortex, ja.
1: Kunnen item niet gewoon meer Likman Rick noemen?
3: Wikketik.
0: Dat is zo.
3: Even kijken hoor. Ik ga snel door. Even kijken wat we nog meer allemaal hebben. Boze Oog plus Swerve. Of Zwerven. Ik denk dat je Swerve zegt. Green Hornet. Jack's Music Bar Zwolle. 11 september. Nou, dan gaan we al heel snel richting natuurlijk Brugge Open Air.
0: Ja.
3: 2 dagen dit jaar.
0: Ik dacht dat het kort zou zijn.
3: 11 september ook.
1: Wie gaat even de jingle maken voor hem? Je moet een jingle maken voor hem.
0: Een nieuwe jingle weer.
3: Ja. Ah, niet van mij. We gaan hier gewoon nog een vervanger voor zoeken. Dat lijkt me een beter plan.
0: We gaan hier zeker een vervanger voor zoeken. Absoluut.
3: 11 september is dus de eerste dag van Brugge Open Air. Nou, er spelen diverse Nederlandse acts ook. En 12 september natuurlijk, dag 2. En Los Zwaar Jongens aanwezig, hè? Dus ik zou alleen daarom al...
0: Waar zijn wij?
3: Brugge.
0: Of course.
1: Hij heeft het nog steeds over Brugge.
3: Ik hoop dat je dat nog weet.
0: Dat weet ik.
1: We
0: zijn aanwezig, dat klopt.
1: Toen we waren we veel vaker aan het stangen. Maar bij Rick durfde het niet voor zijn hart.
0: Nou.
3: Even kijken. Nee,
1: hij is bijna jarig.
3: Jullie laten wel aardig uitpraten, inderdaad.
0: Nou ja, Rick is ook bijna jarig. Dat is ook wel een verschil.
1: Het is zo jammer als hij het net niet haalt.
0: En hij heeft net getrakteerd.
1: Hij wordt 332.
3: Lekker een biertje, gasten.
0: Cheers, jongens. Of een uurtje ben je jarig, hè?
3: Ja.
1: 332.
3: 12 september, Doodskade. In het beest in Goes.
1: Net zo oud als... Keith Richards.
3: Nu gaan ze wel saboteren, hè?
0: Ja, maar hoe ver ga je nog, man?
3: 12 september, Salvage. Ik ga nog eentje door. De Klos in Emmeloord. En dan... Ik ga 12 september even... 12 september moet ik even noemen. Wildman Fest.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Leuk.
3: Go. In, hoe heet het? Nirvana in Dronten. Met heel veel Nederlandse bands. Onder andere To Destroy Dystopia.
0: Okay.
3: En nog een band die ik ook heel goed ken. Ik noem ze niet bij naam. Dat is het.
0: De rest is allemaal teruglezen
3: de rest terug te lezen
0: op onze Facebook-pagina.
3: We gaan hem nog even bijwerken, want we lopen een beetje achter.
0: Ja. Jongens, we gaan even luisteren naar onze grote vriend Mike.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Dat is niet handig.
6: Nou, wat kwam er uit je kast vallen, Mike?
5: Een stukje chocola met mengtafel gesmolten.
1: Ja, noem het maar chocola.
7: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
5: Oh ja, dat gaan we eerst even doen. Voordat we de mengtafel gaan schoonmaken, eerst even de plaat die ik nu in mijn handen heb. Die jullie mogen raden. Ik hoor wel steeds dat het nog steeds wel een probleem is. Hè? Dat de band is wel te doen.
0: Ja.
1: Met het hele verhaal over...
5: Maar als het daar direct op de plaat moet worden geraden, dan wordt het lastig. En dat snap ik ook wel. Ik hoop dat het vandaag beter gaat. Ik heb het vandaag over een tweede album van een band. En die band die komt uit Utrecht en is in 2000 begonnen en bestaat nog steeds.
1: Nou, nee, het is geen
5: maar goed om te weten.
3: Nee, twee albums.
5: En dit is het tweede album van de band uit 2016. En het werd uitgebracht op het Soul Cellar Records label. En ik heb hier een digipack van deze plaat. Digipak, moet ik zeggen, denk ik. Digipak. Plaat is opgenomen.
1: Dan gaat hij weer.
5: En dan ga ik even naar de hoesje. Ja, daar gaan we.
1: Wat soepel,
5: plaat is opgenomen, geproduceerd door Tony Bonaio. Hij deed de productie, de mixing en de mastering. En dan werd ook nog de recording voor de vocalen opgenomen door Jorjan Piek en door Koen Romijn.
1: Ik heb hier nooit iets aan. Koen Romijn kennen we natuurlijk.
5: Kom je nog niet heel veel verder mee, hè? 2016 is de plaat uitgebracht. De band is in 2000 gestart. Komt uit Utrecht. Dat is toch wel voor sommigen jullie stadje.
3: Zeker.
5: En ze maken trouwens muziek in de categorie Melodic Thrash Metal. Nou, ga maar even los.
0: Oh.
1: Is het niet Disquiet dan?
0: Disquiet. Disquiet, denk ik. Ja.
3: Maar hij zei toch twee platen uit?
0: Of ja, Disquiet heeft inderdaad niet heel veel platen.
1: En ik weet dat Koen iets voor ze gedaan
5: heeft. Meteen maar even naar het outro. Dat is overigens gemaakt door Kevin Storm. En dan zie ik een soort pakhuis, denk ik, vanaf de buitenkant.
0: Nou, dit was kansloos dit.
5: Nee. Een beetje Amerikaans, een aandoend pakhuisachtig iets. Waarop op het pakhuis een soort, de naam van de band staat in grote letters. En daaronder staat met kleine letters de titel van de plaat. Ja,
3: en wat is die titel, man? Er
5: staat een boogschutter die pijlen afschiet, maar zelf ook al 1, 2, 3, een aantal pijlen in zijn welbekende Oud-Hollandse raap heeft.
1: Ik denk dat dat
5: dus is. Een boogschutter of
3: wat heet de plaat?
5: Ja, een soort pakhuisachtige locatie. In, ouderwets industrieterreintje misschien. En de band staat voor op de gevel met klein daaronder de titel van de plaat.
1: Ja, het is Disquiet.
3: Disquiet dan in ieder geval. Oké, nou hebben we die geraden.
0: En wat is het album?
1: Dat denk ik wel.
5: Misschien heb je de band al wel geraden. En misschien het album ook wel, want ik vind de hoes namelijk nogal kenmerkend. Gaan we naar de line-up van de band. Op drums, Arthur Stam.
1: Ja hoor.
5: Op de bas, Frank van Boven. Gitaar, Menno Ruizendaal.
0: Fabian Verwij.
5: Fabian Verwij op de andere gitaar. En de vocalen door Sean Maia. Ik heb het natuurlijk over het Utrechtse Disquiet.
0: Condemnation.
5: En hun tweede plaat, The Condemnation.
0: Oh, Condemnation.
3: Ja, ik vind hem goed. Reken hem goed.
1: Condemnation vind ik niet heel...
5: Of jullie het hebben geraden.
3: Ja.
5: We gaan natuurlijk een track draaien van dat album. The Condemnation. Ik heb gekozen voor... De titeltrack Disquiet, nu bij de loodzware jongens.
3: Wel lekker.
5: The Condemnation. Yeah.

0: Dankjewel, Mai. Voor Disquiet. Stof.
1: Lekker, man.
0: Freddy Mulcahy, laten we daar eens even over gaan hebben. Wanneer is dat verhaal eigenlijk begonnen? Ik vond het een beetje verteld, maar 2016?
2: Ja, dan is dat allemaal heel snel beginnen gaan.
0: Het begon allemaal met een je had iets...
2: Het verhaal is, ik kwam heel regelmatig Bart, de gitarist, Bart Govers, ook die ook bij Coffin Feeder speelt, kwam ik regelmatig opnieuw tegen in Halle bij ons, op café. En het was elke keer van, we zouden een keer vroeg of laat nog eens een nieuwe band moeten starten. En, maar dat bleef bij dat gewoon tegen elkaar zeggen. En zo, je kent dat wel. We bellen morgen wel. Hè? En
0: ja,
2: dan zie je het elkaar zes maanden later en zeiden van, ja, niemand heeft gebeld. En van het een kwam het andere. Ik zei hem van, ik kwam hem nog eens tegen en ik zei van, kijk, weet je wat, we gaan dat doen. Ik ga een demo maken. Ik ga een paar nummers opnemen. Ik ga een demo maken. Ik ga daar een hoesje bij maken. Dat we een soort van visitekaartje hebben om mee shows te gaan zoeken.
0: En wat was het al duidelijk wat het genre moest gaan worden?
2: Oh, ik had van alles nog liggen. Van teksten die ik had geschreven, nog voor andere losse teksten die ik nog had liggen. Maar hetzelfde met allemaal demo's van shit die ik in Logic had opgenomen. En het was eigenlijk gewoon de twee op elkaar leggen. Ja, dat lag daar al een paar jaar. Maar ik dacht van, als ik nu eens het een met het ander verbind, dan krijg je zoiets. En dus ik had hem gezegd van, ik zal die een demo maken. En we zullen die online gooien. Ik zal een hoesje laten maken. En dan kunnen we daarmee aan de slag om misschien wat een paar caféoptredens of zoiets te vinden. En ik had ook zo wel tegen Bart gezegd van, ja, we kunnen mijn broer vragen om bas te spelen. Ik had nog wel een gitarist ook dat ik was tegengekomen. Dat ik dacht van, daar kunnen we het aan vragen. En dan Levi, wat dat een van Bart zijn beste vrienden was, die dat de drums zou kunnen doen. En ja, iedereen had wel zoiets van, ja, oké, we kunnen dat gaan doen. Dus ik zal dat dan online gooien en dan zien we wel. Maar dus, het verhaal is, ik gooi het online. Ik gooi één song online, dus T-shirt van Metallica. En de dag zelf dat ik dat online smijt, is dat online viraal gegaan. En door België en Nederland. Dus dat werd dan in België opgepikt door Humo en Studio Brussel. En in Nederland door Rete Cool. En allemaal van die foute sites ook, 3FM.
0: Als je het wil, krijg je niet voor elkaar. Maar,
2: ja, maar echt exact dat.
0: En waarom was dit, denk je dan?
2: Een project waar dat je 0,0 hebt over nagedacht en plan mee hebt, dat is dan hetgeen wat dat het beste werkt. Maar dat is het dus ook juist. Ik denk dat het was, als dat uitkwam, was dat denk ik zoiets ontwapenend en nieuw op een of andere manier. Want er waren eigenlijk zeer weinig vergelijkbare bands die dat eigenlijk al
0: van deden. Dalen.
2: Van Dalen, maar je kan ook zeggen Belgian
0: Asociality.
2: Belgian Asociality in België bijvoorbeeld. Zingen ook in het Nederlands. Of de Heideroosjes.
0: Ja.
2: De Lamas, als je nog verder denkt in België. Maar zo echt metalcore, hardcore in het Nederlands kom je niet vaak tegen. En op hetzelfde moment had je ook wel zo'n revival op de festivals vooral van al die new metal bands die opeens terug op die affiches stonden, zoals System of a Down en Linkin Park, Limp Bizkit, Blink 182, Sum 41. Opeens stonden al die bands terug op die affiches. Dus dat was een beetje zo op alle vlakken right place, right time zo. Want ja, wij stonden opeens, wij kregen dan airplay bij Studio Brussel en we stonden dan in de alternatieve chart. De Afrekening heet dat bij ons. Dat is een chart die al jaren bestaat.
3: Vette naam.
2: En maar het ding was, ik vroeg mij altijd af van, maar hoe kan dat nu dat wij daarin staan? Want zelfs Slipknot staat daar niet in. Of van die heel commerciële, doorgebroken internationale metalbands, die zelfs stonden daar niet in. En opeens wij wel. Ik dacht van, wat is dat nu? Maar de pers vond dat zodanig interessant, omdat het eigenlijk drie niches waren die je aan elkaar verbond. Hè. Het is in het Nederlands, het is hard en er zit veel humor in. En die combinatie maakte dat het opviel en En iedereen moest het plots horen en, moest het, en had er plots iets over te zeggen. Vooral in Nederland ging dat heel hard ook. Hè. Dus heb je dit al gehoord, heb je dit al gezien? En zo is die bal aan het rollen gegaan. Wij zijn onmiddellijk beginnen repeteren.
1: Ja, precies. Dat ging niet van shit.
0: Je brengt een nummer online, maar dan heb je ook al een logo bedacht.
2: Je hebt een naam bedacht. Maar dat was allemaal niet over nagedacht. Ik had gezegd, we noemen die band Floody Milkley.
0: Want hoe kom je daar dan op?
2: Ik was daar ooit tegengekomen in een of ander komisch boekje. En dat was een tekening van zo'n Chinees riddertje met zo'n snorretje. Maar je zag wel heel goed dat precies de zanger van Queen was. En daar stond onder Floody Milkley. En ik dacht, ja, dat is zo stom, zo nozel. Maar als je dat ene keer hebt gehoord, dan ga je dat nooit meer vergeten. Dat is met de beste bandnamen zo. En de meest onnozele bandnamen zo. Ik bedoel, The Beatles. Wat is dat voor een stomme naam eigenlijk? The Rolling Stones. Korn. Op wat slaat dat nu eigenlijk?
1: Rectal Smegma. Om er maar één te noemen.
0: Ja.

0: dan denk ik maar gelijk de nieuwe single, toch?
1: Dat is goed.
0: Ja, nieuw, hoe nieuw is die? Is het al een paar weken uit er inmiddels? Of?
1: Je hebt het over Doe Uw Werk, neem ik aan. Hè? Ja, die is uitgekomen vlak voor Graspop. 10 juni was dat.
0: Dat is wel even terug inderdaad, ja.
1: Ja.
2: Het is geen 3 weken.
0: Nee, het is geen 3 weken. Het is eerder 3 maanden. Weken geleden. En komt er al binnenkort een nieuwe single uit?
1: Ja, wanneer verschijnt dit exact?
0: Dit is
3: 5 september.
1: Oh ja, dan mogen we gerust zeggen. 9 september komt de volgende single uit. En dan gaan we beginnen singles spuwen. Dus ja. 9 september komt de volgende.
3: Veel singles
1: uit.
3: En dan vol lengte.
1: Ja, echt pompen.
0: Oh. Oké, okay.
3: Nou, bereid je
0: kan
3: voor.
0: Je nog iets zeggen over dit nummer? Doe uw werk.
1: Het is de eerste keer. Dat is een nummer met heel veel eerste keren. Want het is de eerste keer dat het een nummer is of een single is waar dat ik zelf geen noodmuziek aan heb geschreven. Dus
0: okay.
1: De hele song is geschreven door mijn broer Sibren en Bart, gitarist. Natuurlijk, ja, de rest van de band heeft natuurlijk ook meegekneed. Maar meestal heb ik wel een hele grote zeg. Of heb ik heel veel zelf geschreven, bij de, zowel textueel als muzikaal. Met deze plaat is dat veel minder geweest. Meer dan de helft heb ik niet geschreven. En deze song, daar heb ik niks van de muziek geschreven. De tekst natuurlijk wel. Het is ook de allereerste song van Fluddy waar dat we met female vocalists hebben gewerkt. Dus,
0: dat is ook al nieuw.
2: Het werd allemaal heel mysterieus.
1: Het is, er is voor alles een eerste keer. En het is goed gelukt ook, want het is sinds de eerste Fluddy-plaat de meest succesvolle single dat we hebben uitgebracht. Dus we zijn heel tevreden over wat dat tot nu toe
2: en,
1: doet.
2: En wie waren de female singers?
1: Ja, we hebben dat een tijdje lang geheim gehouden. Maar het zijn er twee. Dus de clean vocals zijn van Line de Douw, is een popzangeres uit België. En de harsh, aggressive vocals zijn van Iris Goes van X-Spoil Engine.
3: Ja, yes.
0: Aha. Nou, klaar voor?
3: We zijn klaar voor.
0: Doe uw werk.

0: Mooi, hè?
1: Fantastisch.
2: Ja. Weet je, de is zo'n vette strot. Ja,
3: dat klinkt wel heel vet.
1: Nou, af en toe doet het me een beetje denken. Zeker als jij wat clean gaat zingen. Nou, ik ben niet ontzettend de kenner in dit specifieke genre. Maar ik heb een paar albums van Soilwork. En daar doet het me wat aan denken.
2: Ja, ik kan het linkje, wel voelen, ja.
1: Ah, ja. Als je even van schreeuwen naar clean gaat. Valt het clean zang even van je. Doe een beetje denken aan ja, Soilwork, weet ik niet. Ken jij zelf, ik vind het tof?
0: Ik ben niet echt een... ik ken Soilwork, hè, maar ik ben daar nu zo geen grote fan of zo van. Nee. Ik denk mijn grootste invloed dat ik haal, vocalgewijs, haal ik het ook weer uit zo die southern rock hardcore zoals Every Time I Die. Eigenlijk een beetje dezelfde soort of manier van zingen als wat David bij John Coffey doet. Dat is eigenlijk een soort luide manier van praten.
1: Ja, ja, ja. Toch een beetje te rappen.
0: Ja, het is eigenlijk, dat is het eigenlijk. Ja. Hard rappen. Ja.
1: Is het trouwens tussen rap en metal? Je houdt van allebei. Mm-hmm. Wat, zit daar een gemene deler in?
0: Je bedoelt dan een band die...
1: of de muziek. Allebei spreekt je aan. Zit er iets in wat ze allebei hebben?
2: Energie?
0: Ja, maar wat bedoel je juist? Op muziek?
3: Power, of agressiviteit?
0: Ja, wat ik er juist cool aan vind aan beide...
1: Zit er een overlap in of zoiets?
0: Ja, het moet beide vuil zijn. En kraken en piepen. En niet te clean. En grooven. En te snel vind ik niet altijd goed. Ik heb het liever eerder laid back. Maar dan ook weer niet te doomy. En te Amun-Ra-achtig, bij wijze van spreken. Waar dat ik op absoluut geen enkel probleem mee heb met die band. Veel respect, maar het is voor mijn ding niet.
1: Nee. Dus, dat begrijp ik.
0: Grooven en er moet wel funk in zitten.
1: Mm-hmm. Een beetje funk. Oké. Wanneer komt het nieuwe album trouwens uit?
0: 30 oktober.
1: 30 oktober.
0: Ja.
1: En wat kunnen we een beetje verwachten? Je hebt natuurlijk, inmiddels hebben we 4 albums uitgebracht. Dit wordt album nummer 5. Een beetje in dezelfde lijn? Of gaat Fleddy een hele andere kant op?
0: Ik ga gewoon even af op wat de mensen die de plaat ondertussen gehoord hebben, wat dat die ondertussen hebben gezegd. Want ik vind dat zelf heel moeilijk om dat...
1: Zijn het ook een beetje objectieve mensen? Of is het meer je vrouw? Je broer.
0: Ja, die dat ook in de band. Nee, maar het zijn wel mensen die het ook hebben gevolgd en die een honest opinion gaan geven. En die zeggen meestal van, het is weer de next step. Het is weer een pak agressiever als ervoor.
1: En het hardste album tot nu toe las ik ergens.
0: Oh. Ja, het is mogelijk wel het stevigste, hardste album ook qua thema's. Hard op alle vlakken. Hard tegen schenen stampen ook en zo. Hard. Er staan songs op die
1: Eentje gaat
0: naar At The Gates neigen bijvoorbeeld. En dan denk ik van, dat hebben we nu toch nog niet zoveel gedaan bij Fleddy Mercury. Dat is omdat ik dat zelf niet... het gros niet meer heb geschreven, maar dat zijn dan nummers die meer van Bart of van Levi...
1: En die hebben wel een soort At The Gates-achtige achtergrond?
0: Ja, die zijn veel extremer.
1: Oh, dat vind ik niet erg.
0: Ja, maar bij Fleddy Mercury zijn de invloeden zeer uiteenlopend.
1: We gaan naar jouw nummer 2 in jouw top 3.
3: Dat schiet lekker op.
1: Ja, dankjewel.
0: Ah, wacht even, was dat nu weer al? Ja, ik moest nummers doorgeven en ik heb natuurlijk een paar van mijn favo Belgian hardcore... dingen doorgegeven. Hè. En denk dan nummer 2, Length of Time is.
1: Juist.
0: Met Shame to This Weakness, Modern World.
1: Ja, dat heb ik hier ook staan.
0: Ja, Length of Time is voor mij een van de vetste hardcore bands die er ooit uit België is voortgekomen. Het coole is, net zoals met het Urbanus verhaal, ik keek daar enorm naar op, naar die band. Vroeger als ik in de jaren 90 naar die shows ging. En nu speel ik samen met Ros de Zanger in Angel Crew. Wat dat ook weer zo'n maffe situatie is voor mij. Dus zeer dankbaar daarvoor. Maar Length of Time is echt super catchy, hardcore. alles wordt afgevinkt. Clean zang, hard tot en met. En dat, die song dateert uit 99 of 2000. Dus kan nog altijd ermee door, denk ik, vandaag de dag.
1: Nou, ik heb er nooit van gehoord.
3: Ik heb ook nog niet van gehoord. Dus ik denk in Nederland ook niet heel bekend.
1: Komt-ie aan?
0: Yes.
1: Length of time.

0: loodzware jongens.
1: Kink. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Dit is Kink Distortion.

0: tijd voor het...
1: galopje.
0: Oh, galopje. Nee.
2: Het galopje. Even in contrast met alles wat we eigenlijk al hebben gehoord in deze show, ga ik even heel ver terug naar 1985.
0: Ik vind dat lekker.
2: Verrassing, of niet?
0: Op jouw verjaardag mag het sowieso.
2: Ook nog een keer naar een demo.
0: Gaan we naar een oud
2: luisteren.
0: Dan weet
2: je al een beetje hoe het klinkt. 1985 en een demo.
3: Dit gaat altijd een beetje terug naar het verleden.
4: Terug naar de tijd, dames en heren.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Doe maar, Rick.
2: De band Revenge. Als je gaat kijken op Metal Archives, er klopt Revenge in. Nou, dan vind je,
1: kom je er wel een paar tegen.
2: 150 bands die Revenge heten. Maar als je dat dan een beetje versmalt naar Nederland, dan vind je er twee. En eentje, die hebben we trouwens nog niet zo heel lang geleden gezien. Die speelde nog op de Metal Battle in Dronten. Die heette ook Revenge. Maar ik heb het over die band uit 1985, 84 eigenlijk wel. En daar gaat het klopje over. Ik kan niet heel veel vinden over deze band. Ze hebben wel op Dutch Steel gestaan. En toen nog met een zangeres. Maar dat was toch niet wat op deze demo de zang vertolkte. Want dat was weer een zanger, namelijk Freddy Derks. Het galopje is uit 1985 afkomstig. Van de Nebo, die heet Vengeance. Typische jaren 80 galop. Als je het hoort, zou je het ook dan wel herkennen. De productie is natuurlijk niet zo goed dan, helaas. Maar zo klonken die demo's.
0: Ik hou ervan, dus kom maar op.
2: Ze hebben niet heel veel gedaan als het compilatiewerk, zoals Dutch Steel en The Heavy Touch. Maar goed, dan beland je 40 jaar later, 41 jaar later, toch gewoon ook in de loodzware, jongens.
0: Ja, toch?
2: In het galopje. Met een demo Revenge met Blowing My Mind.
0: Is er heel even een vraag. Heeft Freddy ook een galopje?
1: Wat is een galopje eigenlijk?
2: Dat moet je maar even
0: luisteren.
1: Ja, tuurlijk, ja, dat weet ik. Maar ja, wat, ja.
0: Je hebt Iron Maiden, zit vol galopjes.
1: Van die, ik zie wat er
2: galops.
0: Je hebt een paar albums in de kast staan van Iron Maiden.
1: Wil ik, ga daar eens over nadenken tijdens de song of dat we dat hebben.
0: Oké, hartstikke goed.
2: Laat het weten.
0: Gaan wij ondertussen luisteren naar Revenge.
2: Revenge.
1: Blowing My Mind.
0: Lekker man.

0: Nou, als dit geen gelop was,
1: dan
0: weet ik het ook niet meer.
2: Nou, dit is ontzettend galopperig. Herken jij nu galoppen?
3: Ja, ja, ik heb erover nagedacht. Op de nieuwe plaat staat er een...
0: Even noteren meteen.
3: Wat dat toch als galopje kan worden... gerekend, hè?
1: Een beetje kreupelpaard? Of is het
3: ik kan dat dus niet laten neuren, want het is dat niet uit.
2: Wel, je zat net even te neuren. Ik dacht van, nou, dit is echt een galop van niks. Maar Rick was erg tevreden over...
3: Ja, die was overtuigd dat het hoort in de categorie galop. Alleen misschien...
2: Is er nog ruimte...
3: Niet van een paard, maar dan van een ander dier.
2: Nou, oké. Okay. Maar is er nog ruimte voor 30 oktober om toch nog even een galop toe te voegen aan het album?
3: Nee, dat gaat niet meer, want die plaat is binnen bij de perserij. Dus ja,
2: dat is
1: kijk, wij vinden het niet erg als die nog niet uit is.
0: Plaat nummer 6.
3: We zullen dat daarbij plakken.
2: Ja, bonus
0: tracks.
2: Als een B-kantje voor een...
3: Als een C-kant. Dat is zo'n kant die...
2: De C-kant, ja.
1: Dan moet je er recht op inzetten. Ja, dat is over bedankt voor de intro.
2: Ja, dat zou ook wel leuk zijn. Maar
0: in ieder geval checken, dus.
2: Jazeker. Maar galopjes is natuurlijk niet helemaal jouw...
3: Nee, dit is de eerste keer, denk ik, dat er een keer is ingeslopen in een song. Ja. Het is in de song Stop met zagen. Ook weer zo'n wereldthema van mensen die te veel zagen. En daar zit volgens mij een galopje niet. Maar weet het te zeggen of dat het onder het... Ja, trademark.
0: Hij gaat sowieso een luisterbeurt krijgen. Okay. Dus dan,
2: maar goed, ik ga even, want jij doet nog. Je bent een zo'n veelzijdig man. Dank ben jij, u. Jeroen. Eerst maar even het boek.
3: Ja.
2: Geen tijd voor spijt. Dat ligt hier op tafel.
0: Ja, we hebben hem hier.
2: En Rick gaat er nu even een foto van nemen.
0: Ja, ik zal hem voor even bij de post hebben.
2: Nou, niet een heel dun boek.
3: Ja, daar verschoot ik zelf van eigenlijk. Hoe dat dan eigenlijk. Uitkwam hoe lijvig dat het eigenlijk uiteindelijk is geworden. Maar
2: waar gaat het over?
3: Het is eigenlijk naar aanleiding van de soloplaat ben ik eigenlijk beginnen een soort van uitleg neer te schrijven van waar dat die soloplaat, van waar dat allemaal kwam.
2: Want het begon wel daarmee?
3: Dat begon daarmee.
2: En je had de behoefte aan om te zeggen, ik wil het even uitleggen waar die songs over gaan.
3: Ja, want hier gaan veel mensen van verschieten of zo, van die plaat. Dus ik dacht, ik ga daar een uitleg bij schrijven. Maar dan was die uitleg
2: flink
3: klaar.
2: Flink uitleg.
3: Ja, maar dus die uitleg was klaar. En dan dacht ik van, ja, maar dan moet ik misschien wel even uitleggen van wat dat ik ervoor eigenlijk allemaal heb gedaan. Zoals Freddy. Wat dat Freddy Mercury is en zo. Ik begon dat hele verhaal van Freddy Mercury uit de doeken te doen. En dan dacht ik, ja, maar ja, als je dat uitlegt, dan moet je misschien ook uitleggen wat ik daarvoor heb gedaan. Urbanus en de fanfare.
2: Oh shit,
3: en dan wat dat ik dan de fanfare heb gedaan. En dan wat dat ik voor de fanfare heb gedaan. En dan... Voordat ik het door had, had ik,
2: het is
3: had
2: hele
3: ik
2: leven, dit.
3: Een boek. Dit is eigenlijk wel een biografie tot eind 2024.
1: Dat mag je wel dikker worden, inderdaad.
2: Dat is best wel dun.
3: Maar...
1: Zo
2: wat deel jouw leven is.
3: Het is
1: hij is wel dik. Ja. Oh, nou is hij wel dun.
3: Ja.
1: Lekker.
3: Zo, ja, wow. Mijn lieve staan daar zo, mijn vriendinnen staan daar niet in, want anders was er 800 pagina's geweest.
2: Ja.
3: Mijn seksleven.
2: Met,
3: zo, ja, dat is
2: met
3: waar.
2: Foto's erbij.
3: Met foto, porno. Ja.
2: Bed in bed.
3: Dus, het is eigenlijk een kookboek. Nee.
1: Ja, precies. Dus de volgende 7 delen komen uit.
3: Het is eigenlijk een soort, want het boek is eigenlijk ook een soort van... Want er staat eigenlijk ook heel veel over bandcoaching in. Want ik heb dat ook in het verleden heel veel gedaan. Bands geholpen, advies gegeven. Met bands in studio gezeten en zo van die dingen. En eigenlijk is het een soort van boek. Het is een biografie, maar het is eigenlijk evengoed een soort van... dit is hoe ik het eigenlijk allemaal heb gedaan. En dit is hoeveel ik op mijn bek ben gegaan. En dit is hoeveel geluk dat ik dan op een bepaald moment wel heb gehad. Maar ik heb er ook wel heel hard voor gewerkt afgelopen jaren. En dit komt er allemaal bij kijken. Dit zijn funny en coole stories dat we hebben meegemaakt on the road. Zowel met Urbanus als met Fleddy als met de fanfare. En ja, dat is het eigenlijk geworden.
2: We gaan nog even een nummer draaien en dan komen we terug. Nog even wat laatste dingen met onze gast. En dan gaan we afronden. Yes. Eerst nog even Asgrauw met Schaduwganger.

0: Asgro was dat. Een nieuwe single van Asgro. En die zijn nog in onze show geweest, volgens mij. En nu gaat er een nieuwe plaat aan komen. En dit is vast het nieuwe nummer van ze.
1: Dat valt echt wel op hoeveel van die bands dat er zo van die Nederlandstalige namen aan het gebruiken zijn.
2: Wel van die mooie namen.
1: Ja, maar van die veel te mooie namen eigenlijk. Ja. Asgro. Okay, ja.
0: Ken je ook Murter?
1: Nee, wacht, ik ken dat logo wel, denk ik.
0: Ja,
1: ik heb dat al gezien. Verschrikkelijk.
2: Je wilt die black metal band, bedoel je?
0: Het is inderdaad de black metal band van onze Rick.
3: Eén nummer. Ja, maar dat is echt kut.
1: Want jouw band?
0: Die kreeg Nee. Hij kreeg een uitdaging of hij een black metal nummer maakt. Hij houdt niet van black metal.
1: Ah, oké. Okay. Dus, dat hebben we dan gemerkt.
2: Door luisteraar, die heb ik aangenomen. En,
3: ja, dat is heel kut, want het was best wel goed. En wij hebben het beginnen blinde
2: beoordeling. Fantastisch.
3: Toen hadden we een goed cijfer gegeven. Een beetje spijt van.
2: Zonder toen bleek ik het te zijn. Ja, kijk, hij mag mij namelijk natuurlijk normaal gesproken helemaal niet.
0: Dus het is
3: allemaal rikkersruk.
0: Maar goed, Murter is onder andere. Hey, waar wil jij met Freddy Mulkley nog een paar dingen over 5 jaar staan? Of is er geen plan?
1: Goh. Dat wordt altijd maar moeilijker en moeilijker. Die bucketlist wordt altijd leeg.
0: Zit er iets op? Of, je hebt zoveel bereikt dan.
1: Ik zou heel graag buiten de Benelux graag nog iets doen met die band. En de leukste uitdaging vind ik daaraan dat je dan echt wel van nul moet er beginnen. En dat is iets wat we hebben al nooit hebben moeten doen. Omdat je toch direct ergens stond.
3: Wat een mega omgekeerd probleem, hè? Dat horen we nooit. Nee. Ik wil graag een keer vanaf nul beginnen. Ja. Want dat hebben we nooit moeten doen.
1: Maar dat vond ik in het begin zo cool aan Coffin Feeder eigenlijk ook. En dat is dan eigenlijk ook weer niet helemaal waar. Want met Coffin Feeder konden we dan ook wel direct wel vette dingen gaan doen. Omdat iedereen ons boekte van... Ja, maar dat zijn die kerels van Aborted en van Freddie Mercury.
0: Precies, onbekende namen.
1: Ja, maar dat was wel tof om zo een keer terug op van die kleinere plaatsen te staan waar je ervoor niet stond.
0: Maar jullie met Freddie Mercury, dus iets maar met Freddie Mercury, buiten...
1: Ja, Duitsland en zo. Scandinavië en zo.
0: Een Duits nummer.
1: Goh, maar ik zou dat allemaal niet in Duits of zo. Ik wil dat gewoon in Nederland.
0: Maar daar was je ook niet goed in, hè, in Duits.
1: Nee, dat was absoluut
0: niet. Dat moeten we niet doen.
1: Nee.
2: Maar dat hoeft toch ook niet. Er is toch ook een Nederlandstalige band, ziet heel groot Duitslands heidevolk en zo. Waarom zou dat dan niet met Freddie Mercury kunnen?
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Ja.
2: Als de muziek ook heel goed is.
0: Want de Engelse variant van T-shirt van Metallica was niet direct de banger die het in Nederland wel was.
1: Dat heeft niet veel gedaan, nee. Dat heeft niet...
0: Dus hoe denk je dat te doen? Wat ga je daar dan...
1: Goh, ik denk dat de enige manier om iets te gaan doen in het buitenland is dat we een support van een andere grotere band doen. En we hebben wel al een paar van die offers gekregen, maar geen enkel van die offers was interessant de afgelopen jaren. Maar we zijn nu...
0: Waarom was het interessant? Omdat het...
1: Ja, vooral financieel dan. Ik bedoel. Dat het echt wel een kut deal was dat je kreeg. Nee, of dat er gewoon geen deal was. Ik heb het wel.
0: Bedoel, je mag blij zijn dat je nog mee mag.
1: Trek uw plan en stop met zagen. Zo dat. En ja, het moet toch wel ergens nog wel... wel wat kloppen. Hè. Maar er zijn zo wel wat dingen... in de pipeline misschien voor 2027 die misschien wel waar worden buiten België en Nederland en we zullen wel zien. Ik ben daar allemaal heel voorzichtig mee, want zo van die buitenlandse tours regelen is toch wel
0: iets anders.
1: Dat is toch nog iets anders dan gewoon losse shows of weekenders gaan spelen in België en Nederland. Wat dat ook heel leuk is natuurlijk.
0: Ja. Wie heeft trouwens de leiding? In Freddie Mercury?
1: Ja, ik heb de leiding. Ik ben de baas, ik ben de CEO.
0: Ah, ja, dat vermoeden had ik al.
1: Het is ook een project dat ik zelf gestart heb. En het is mijn idee. Het zal altijd een beetje mijn baby blijven. Maar het is, sommige mensen denken ook dat het een one-man band is. Maar dat is het helemaal niet. Het is wel degelijk al 10 jaar.
0: Je bent niet Freddy.
1: Ik ben wel Freddy, want... Ja, ik bedoel, ik speel dat typetje zo gezegd, hè, van Freddy. Maar het is wel degelijk een band. En het is ook wel, en dat vind ik mooi om te zeggen, het is al 10 jaar dezelfde band. Want tegenwoordig, bands die wisselen hun personeel in alsof dat ze een nieuw onderbroek morgens aandoen.
3: Helemaal geen ervaring mee.
1: En... Ja. Maar bij Freddy, we zijn al 10 jaar dezelfde band.
2: Ja, dat is wel netjes.
0: Ga je er eens doen met de 10 jaar? Met Freddy?
1: Wat dat we daar nog mee gaan doen?
0: Ja, ga je iets...
1: We hebben dat eigenlijk uitgebreid gevierd.
0: Wat heb je al gevierd?
1: Ja, ja, ja, we hebben een hele 10 jaar, Hilgië 10 jaar Freddy tour gedaan. In het voorjaar van 2026. En het coole aan dat tourneetje was dat we terug in België zijn gaan spelen in die kleinere clubs waar dat we zijn begonnen in 2016. In Nederland was dat veel moeilijker omdat dat financieel niet rond te krijgen was. Maar we hebben die plaat ook in zijn geheel van voor tot van achter gespeeld. En enkele festivals ook gedaan, waaronder Graspop.
0: Hey, mogen we je ontzettend bedanken,
3: ja, man.
0: Jeroen.
1: Bedankt voor ja, zeker. Ik wil jullie bedanken voor mijn gezever te moeten...
2: Graag gedaan.
0: Het was een lange zit, dat wel.
1: Dat wel, ja.
0: Nee joh, hartstikke leuk man. Dank voor je verhalen en we kijken uit naar het nieuwe album van Freddy Mercury. Dankjewel Jeroen. We gaan nu jouw laatste nummer draaien.
1: Dat ook nog.
0: Deviate, ja, fuck.
1: Deviate.
0: Ook nog een keer. Thorn of the Living.
1: Thorn of the Living.
0: Ja, jouw nummer 1.
1: Een van de beste hardcore bands uit België. Denk dat de internationaal ook wel een van de grotere hardcore namen ooit is. Ze bestaan al lang niet meer. Maar ja, dat is toch wel een band om u tegen te zeggen. Dus voilà, Thorn of the Living, Deviate.
0: Gaan we daarmee eindigen. Dank voor het luisteren. Yo. En tot volgende week.
2: Later.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens. Kink.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Niels bij Bol.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage. Dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. En dat is niet de eerste. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de vijfde klasse. En zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de tweede klasse. De burgemeester van het stadje van de club is trots. Hij noemt het fantastisch nieuws. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: plus.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht, omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Mis niks, een slaaislag.
1: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoren met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het AP nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: In the bush.
1: King. King Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl. King Distortion.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl. Je verdient het.
8: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond. Ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
7: Aldi.